wel of niet garanderen dat alle ruimbagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen 1 dag meer dan €10.000 ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: in de matinee met Bad Case of Loving You.
1: Matinee met Leni Lol.
0: Ja, goedemiddag, daar zijn we weer. 2 uur lang matinee op deze woensdag. 2 september 2026 is het. En tegenover mij zit Guido, die doet de techniek. En de muziek zoekt hij ook uit, heeft hij al uitgezocht. Dus, maar hij heeft nog wel plaats. Dus als je denkt van, goh, ik heb nog een hele leuke verzoekplaat, die wil ik aanvragen voor iemand, nou bel gewoon naar Guido. Hij zit er ook klaar voor, hoor. 055-540-1978. Goed, ja, wat gaan wij doen vanmiddag hier in deze matinee? Nou, meneer Jan-Willem van Velsum die komt naar de studio en die gaat met mij praten over aardbalans. Ik ben heel benieuwd. En met Coda duiken wij het historisch café in. En ja, als eerste gast vanmiddag gaan wij bellen. Om rond de klok van 14:15 doen we dat meestal. Gaan we bellen met mevrouw Winnie Tietema. En zij is van Humanitas. En Humanitas bestaat heel lang. Ja, het bestaat heel lang. En ja, misschien gaan ze wel een feestje maken. We weten het niet. We gaan het vragen aan Winnie. Dus hartstikke. Oh ja, ze bestaan 80 jaar. Dus wie weet gaan ze een feestje bouwen. Goed, ja, dat was het tot zover. En we gaan nu ja, we gaan naar muziek maar weer. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het even niet gezien. Kom maar op, Guido. Hoe bouw

Ja, Danny Christian met zijn vriendjes. Wij zijn twee vrienden. Luisteraars, je kunt fietsen, jawel, op zaterdag 5 september. Ja, je kunt altijd fietsen, maar dit is wel een bijzondere fietstocht. Dat gaat om de Gelre fietstocht, zaterdag 5 september. De 13e fietstocht, georganiseerd. Dit jaar biedt dus Gelre fietstocht de mogelijkheid om deel te nemen. Je kan mountainbiken, toertochten en er is keuze uit 3 mountainbiketochten. 35, 50 en 80 kilometer. Voor wielrenners of recreatieve fietsers zijn er 3 toertochten mogelijk. Naast de 40 en 75 kilometer is er een speciale toertocht van 110 kilometer uitgestippeld. En deze tocht komt langs beide hoofdlocaties van het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en in Zutphen. Dus is natuurlijk hartstikke leuk. De Gelre ziekenhuis fietstocht. Zaterdag 5 september. Wil je meedoen? Kijk dan eventjes op gelrefietstocht.nl en dan kom je er wel. Goed, straks gaan wij eventjes bellen met mevrouw Tietema. Met haar gaan we praten over Humanitas. Maar eerst gaan wij eventjes naar Rupert Holmes.

0: Ja, mooi. Zeker. En mooi. Met jou?
1: Ja, ook prima. Helemaal goed.
0: Okay.
1: Zeg, Winnie, jij werkt bij Humanitas. Wat is jouw functie daar?
0: Ik ben tegenwoordig PR.
1: Oh ja, daarom bellen we
0: PR,
1: met jou.
0: PR Humanitas. Ja, nee, ik was voorzitter, maar we hebben gelukkig een nieuwe voorzitter gevonden.
1: Okay.
0: En weet je, na zoveel jaar dan is het ook belangrijk om weer eens te wisselen van positie en besturen.
1: Ja. Ja.
0: Dat zouden meer besturen moeten doen. Want ja, het is ook gewoon goed om andere mensen dan weer de kans te geven om bijvoorbeeld voorzitter te zijn.
1: Ja, ja. Nou, het is toch mooi dat je nou van de PR bent. Dan kun je mooi met mij babbelen, zeg maar, over Humanitas.
0: Ja, zeker.
1: Praten. Zeg Winnie, voor mensen die niet weten, wat doet Humanitas?
0: Ja, wij werken vooral met vrijwilligers in het sociaal domein. En het sociaal domein omvat natuurlijk heel veel onderwerpen. Maar wat wij doen is, wij helpen mensen die problemen hebben met de financiën.
1: Mm-hmm.
0: Die bijvoorbeeld hun financiën niet op orde krijgen. Die hun brieven niet meer openen. Of omdat ze het niet kunnen lezen. Want kijk, de Belastingdienst en de gemeente is niet altijd heel eenvoudig met het schrijven van brieven. Dus
1: nee.
0: Daar helpen we mensen mee.
1: Okay.
0: We helpen gezinnen met kinderen die vooral de gezinnen, zeg maar, de belasting niet goed aankunnen.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je een gezin, dat noemen we dan het vraaggezin, aanbieden. Van, goh, kunnen jullie ons helpen? En dan kan een kind een middag of een avond per week in een ander gezin geplaatst worden. En wij zorgen dan voor de matches.
1: Okay.
0: En dan hebben we ieder jaar samen met de gemeente en een heleboel andere instellingen die dit dus ook doen, maar soms ook met instellingen waar kinderen waar kinderen, zeg maar, uitgeplaatst worden. Dat is dan weer het andere uiterste van het spectrum. En wij zitten helemaal aan de voorkant.
1: Mm-hmm.
0: Worden er door de gemeente ook avonden georganiseerd. En daar kan je dan als steungezin opgeven. En dat is, zeg maar, het ontvangende gezin voor een kind.
1: Okay.
0: Nou, een beetje ingewikkeld verteld.
1: Ja. Nee hoor, we snappen het niet. Maar is het voor die mensen die hulp vragen, is die drempel hoog? Merken jullie dat? Vinden ze het moeilijk om hulp te vragen?
0: Ja, nou, het is moeilijk om hulp te vragen, inderdaad. Dat is een goede vraag. Want we merken wel dat er mensen zich aanbieden. Hè, van, nou, we willen best een kind één keer in de week een maaltijd geven. Of gewoon gezellig dat ze bij ons een spelletje kunnen doen of zo.
1: Ja.
0: Maar de gezinnen die zich aanbieden, ja, dat is lastiger. Mensen vinden het vervelend om te moeten erkennen dat ze het gewoon niet zo goed aankunnen.
1: Nee.
0: Weet je, en vaak merken wij, is dat tijdelijk.
1: Ja.
0: En dat is helemaal niet voor hun leven of zo. Maar dat hebben ze dan niet zo goed.
1: Nee, ze hebben even een steuntje nodig. Maar is het bijvoorbeeld ook zo dat er bij de huisartsen sturen huisartsen ook mensen naar jullie toe?
0: Ja.
1: Is dat ook een oplossing?
0: Ja, wij hebben heel veel contacten met huisartsen. En dan voornamelijk met de POH's, de praktijkondersteuners natuurlijk.
1: Ja.
0: We hebben ook een goed contact met die organisatie. Hoog heet dat. Dat is een organisatie van praktijkondersteuners in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Verder krijgen wij ook aanmeldingen vanuit het CEG. Vanuit het CEG, dan moeten we altijd even heel goed kijken samen met het CEG. Van, is dit niet te zwaar voor ons
1: steungezin?
0: Ja, precies. Ja. Want we zijn dus allemaal vrijwilligers, ook die steungezin.
1: Precies,
0: hè?
1: Zo.
0: Dus dat moet je wel een beetje aankunnen.
1: Ja.
0: En we krijgen de laatste tijd te veel ingewikkelde casuïstieken op ons bord.
1: Ja.
0: En
1: wat doen jullie daar dan aan? Sturen jullie die weer door naar een andere organisatie?
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is wel waar ik ook steeds op hamer. Stuur mensen niet het bos in.
1: Nee.
0: Ga kijken of je ze kan helpen. En desnoods wil ik wel even meekijken. Maar
1: en anders
0: kijk
1: doorsturen.
0: Vooral gewoon goed. Ja.
1: Ja. En jullie hebben 100 vrijwilligers ongeveer. Hè? Dat is nogal wat, zeg.
0: Zeker.
1: Wat geweldig.
0: Ja.
1: En zitten jullie nog te springen om vrijwilligers? Of zeg je van nou...
0: Altijd.
1: Ja? Okay.
0: Altijd, ja. Oh, okay. Ja, verschillende gebieden, want we hebben dan nu niet die twee projecten, maar we hebben er nog een stuk of drie.
1: Ja.
0: Dus op allerlei gebieden

0: zoeken wij vrijwilligers.
1: Ja, Verlies en Rouw zie ik.
0: Ook. Ja, Verlies en Rouw, heel mooi programma. Ja. Dat is ook op laagdrempelige basis. Je bent je man verloren of vrouw of kind. En kan het ook eventjes niet zo goed aan, dan bieden wij ondersteuning. Ja, je moet het echt wel zien in die hele preventieve hoek, hè. Dus we hebben ook een project scheiding bijvoorbeeld. Dan gaat het niet over vechtscheidingen, dat zul je snappen. Ja. Maar dan gaat het echt over mensen die nadenken over... Ja, ik zit na te denken over scheiden. Nou, soms doen mensen er echt jaren over, hè?
1: Ja, soms naar de vakanties, hè? Hoor je het ook
0: naar de vakanties, ja.
1: Ja, ook heel veel, ja.
0: Na de vakanties en na Oud en Nieuw, dan hebben wij altijd wat meer
1: drukte
0: aanmeldingen.
1: Ja, precies. Winnie, als je vrijwilliger wil worden bij jullie, kun je in contact komen? Of hoe moet je dat doen?
0: Ja, sowieso, als je naar de website gaat, dan vind je daar een mailadres. Ja. Dat is info@humanitasapeldoorn.nl. Ja. Maar ga alsjeblieft even naar de website, want daar kan je het wat gemakkelijker vinden. En je kan ook kijken, op die website staan ook verschillende projecten. En als je denkt van, nou, ik heb helemaal niks met financiën, dat kan ik ook helemaal niet. Maar ik heb wel wat met kinderen. Mm-hmm. Of ik heb wel wat met scheiding, want ik ben 5 jaar geleden ook gescheiden. Dus ik weet er wel iets van. Mm-hmm. Nou, dan kun je ook gewoon direct met de coördinator contact opnemen.
1: Okay.
0: De telefoonnummers staan allemaal op de website.
1: Nou, humanitasapeldoorn.nl. Zeg, ja, ik zei het net al, Humanitas 80 jaar, hè?
0: Ja.
1: Gaan jullie ook nog iets doen of zo?
0: Vorig jaar.
1: Oh.
0: Ja, nee, vorig jaar. Ja.
1: Oh, dat is al geweest.
0: Ja, dat is al geweest.
1: Okay.
0: Nee, vorig jaar hebben wij dat uitgebreid gevierd met onze netwerkpartners en verwijzers.
1: Ja.
0: En dat was echt hartstikke leuk. De burgemeester heeft het nog geopend.
1: Nou,
0: dat
1: mooi.
0: Was ook heel eervol.
1: Ja, precies.
0: En we hebben ook een aparte avond gehad voor vrijwilligers.
1: Super.
0: Natuurlijk.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja. Goed aandacht aan besteden.
1: Nou, humanitasapeldoorn.nl. Wil je vrijwilliger worden? Je krijgt een opleiding. Ondersteund door Humanitas.
0: Zeker.
1: Winnie, ik vond het fijn dat je dit even wilde vertellen aan ons. En ik hoop dat er veel mensen zich aanmelden om bij jullie vrijwilligerswerk te gaan doen.
0: Dat
1: dank je wel.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Ja, jij bedankt.
1: Oké, goedemiddag.
0: Oké, goede uitzending. Hoi, doeg.

0: Ja, dat was Tini. Nee, nou, ik moet er nog even in komen hoor. Na 2 weken. Tina Turner was dat natuurlijk. Hey, Tini doet niet mee vandaag. Maar ik heb ook nog even iets leuks over ons. Over ons van RTV Apeldoorn. Want wij zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards in de categorie maatschappelijke organisatie. En de Apeldoorn Business Awards, die sinds 2016 wordt jaarlijks uitgereikt, zijn prijzen voor ondernemers in Apeldoorn. En de onderscheiding, ik hoop dat we dus op 15 oktober op het podium staan in Orpheus om die hele grote beker in ontvangst te nemen. Ik denk dat het een beker is hoor, ja. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Dus stem op ons via de website. Dat kan van de Apeldoorn Business Awards. Ja. Goedemiddag, mevrouw Tessel Hengeveld.
1: Hallo, hi. Goedemiddag.
0: Nou, ik hoop dat je ook op ons gaat stemmen. Ja, zou heel leuk zijn.
1: Ja. Ik denk het wel.
0: Nou, hartstikke leuk, man. Mevrouw Tessel Hengeveld, u bent van CODA.

0: wij duiken het historisch café in. Want dat is een initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn samen met CODA, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, al moet ik zeggen dat het helemaal in het begin was het niet bij CODA.
0: Oh.
1: Begrepen. Toen was ik er nog niet bij betrokken.
0: Nee.
1: Maar dat is dan ook 25 jaar geleden.
0: Oh, dat is al heel lang geleden, hè? Ja.
1: Ja, ja. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. En in september gaat het café weer open.
1: Ja, vrijdag.
0: Vrijdag. Oh, aanstaande vrijdag. Oh ja, ik had nog niet gezien. Aanstaande vrijdag. En wat kunnen we dan beleven vrijdag?
1: Nou, we hebben vrijdag komt wethouder Messerschmidt.
0: Ja.
1: En ik neem aan dat hij dan een praatje gaat houden.
0: Ja, maar dat is feest natuurlijk, hè?
1: Voor 25 jaar,
0: ja,
1: precies.
0: Ja, precies.
1: En dan hoop ik dat hij ons komt feliciteren ook. verder is nog oud-burgemeester Fred Graaf komt.
0: Oh.
1: Die was er 25 jaar geleden bij het eerste historisch café.
0: Dat is ook leuk, dat meneer de Graaf komt. Ja. Ja.
1: Ja, ja, precies. En dan hebben we nog een, hoop ik, spannende hoedje op, hoedje af quiz.
0: Oh.
1: Waarbij mensen eerst van allemaal... we hebben een soort historische krant gemaakt over het historisch café. En dan mogen mensen eerst allemaal hun eigen hoedje vouwen.
0: Okay.
1: Om dan daarna mee te doen met de quiz.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja. En heeft u die vragen bedacht of niet?
1: Dat heeft mijn collega gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik ben wel om te kopen en ik kan ook de antwoorden geven.
0: Wow, wat goed zeg. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Dat doe ik natuurlijk
0: niet.
1: Ach,
0: natuurlijk gebeurt het niet. Allemaal op een eerlijke manier daar aanstaande vrijdag. Om 17:30 begint het, hè? Ja. Ja, en wat hebben jullie... Ik zie een hele lijst, man. Dit is heel wat
1: te
0: doen.
1: Ja, dat klopt. Ja, want we hebben ook nog, net als volgens mij bij het eerste historisch café ook, was dat ook in september. En dan staan altijd de Open Monumentendagen centraal.
0: Ja.
1: Dus dat is in het weekend van 12, 13 september.
0: Ja.
1: En dan komen er een aantal deelnemers van de Open Monumentendagen, dus die dan hun huis of een ander gebouw openstellen.
0: Mm-hmm.
1: Die komen dan vertellen.
0: Leuk.
1: En over wat er te doen is bij hen tijdens de Open Monumentendagen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ook nog een van de oud-stadsdichters. En die komt samen met...
0: Willem Bierman is dat.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja.
1: En die geeft dan samen met allemaal andere stadsdichters... gaan tijdens de Open Monumentendagen staan ze ook ergens.
0: Oh ja, Bas Langerijs, Maat van der Waal en Peter Jan de Wilde. Die komen allemaal met z'n vieren.
1: Ja, die komen allemaal.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat wordt heel gezellig, denk ik, hoor. Met die vier mannen.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies, ja. Maar er komt dan alleen... die komt alleen bij het historisch café. En dan
0: geeft hij
1: een klein voorproefje van wat ze allemaal gaan doen tijdens de Open Monumentendagen.
0: Oké.
1: Dus we hebben een vol programma.
0: Ja. Ja, precies. Nou, mevrouw Karin Reinders is de directeur natuurlijk van CODA. En die heeft ook nog wel het een en ander te bespreken, denk ik.
1: Ja, die heeft altijd een column tijdens het historisch café over een actualiteit in de historie, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het dit keer gaat over, over het historisch café en al haar columns die ze daarvoor heeft gedaan.
0: Ja.
1: Dus, ik ben benieuwd wat dat precies gaat worden.
0: Precies. Dus jullie hebben wel speciale gasten uitgenodigd natuurlijk. Oud-burgemeester Fred de Graaf en de wethouder Peter Messerschmidt. Die komt ook, zei u net al langs, nog meer dat je zegt van we hebben nog een verrassing of is dit het wel? Dat is wel genoeg hoor. Dit.
1: Ik heb wel, ik heb begrepen dat er toch echt wel een aantal van de oud-medewerkers aan het historisch café er ook allemaal zijn.
0: Oh, kijk eens
1: dus,
0: aan.
1: Dus dan kunnen we nog even allemaal herinneringen ophalen.
0: Daar, wat leuk. Wat gewoon ook een beetje een reunie en zo ook, hè? Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou, wij kunnen daar als Apeldoorners ook bij zijn natuurlijk. Hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja. Het is bij CODA.
0: Ja.
1: Maar omdat we iets meer mensen verwachten, is het niet in het café, maar in de museumzaal.
0: Oh.
1: Maar dat is gewoon vrij toegankelijk voor iedereen.
0: Ja, iedereen kan gratis naar binnen. Dus 17:30 begint het.
1: Zeker.
0: En het duurt denk ik ook wel langer als een normaal historisch café. Want er gaat wel heel wat gebeuren, of niet?
1: De ervaring leert dat niet iedereen zich altijd precies aan de spreektijd houdt, maar... Ik verwacht toch wel dat het normaal duurt tot 19:30. Ik verwacht dat ze toch wel 19:45 wel klaar zijn.
0: Dan zijn ze wel klaar. Nou, aanstaande vrijdag is het om 17:30 in CODA. De volgende is op 2 oktober, zie ik hier.
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou ik...

0: wens u in ieder geval, ik zeg gefeliciteerd alvast, mevrouw Tessel Hengelveld. En ik wens u vrijdag een hele mooie avond daar. En niet te veel voorzeggen met
1: de quiz.
0: Ja, hou je in. Dank je wel en okay. Tot de volgende keer. Dag.
1: Bedankt. Dag. Dag.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Hij heeft een kasteel op de berg. Nou, dat weet ik niet hoor, maar hij zingt er wel over. Ed Sheeran was dat. Luisteraars, aanstaande zaterdag dan gezellige sferen in Apeldoorn. Jawel, want dan veranderen de Asselse Straat en het Leienplein in een bruisende mediterrane summerfair. Zo moet ik het zeggen, ja. Gezelligheid, er is van alles te doen. Woonaccessoires kun je vinden, kunst, sieraden, pareltjes, souvenirs, net als op vakantie. En ja, het begint om 10 uur, dus mooi op tijd. En ja, je kunt daar lopen tot 4 uur en snuffelen en kijken daar aanstaande zaterdag op het Leienplein en op de Asselse Straat.

0: Ja, lekkere muziek hier in de matinée. Het is bijna 14:15, nog 1 minuut. Maar mijn volgende gast zit tegenover me. En dat is meneer Jan-Willem van Velzen. Meneer van Velzen, welkom. Ik mocht Jan-Willem zeggen.
1: Ja, ja, ja. Zeker. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat leuk dat je er bent. Wij gaan het hebben met jou over je studiecentrum Aardbalans. Kun je eerst even vertellen wat dat precies
1: is? Aardbalans is een studiecentrum voor natuur en erfgoed. En we richten ons op vrijwilligers en beroepskrachten in de natuur- en erfgoedsector. Dus daar komen boswachters, er komen medewerkers nationale parken, natuurgidsen en ook gewoon geïnteresseerde bewoners uit Apeldoorn die benieuwd zijn naar iets en iets willen uitzoeken.
0: Die benieuwd zijn hoe en wat in de natuur en dat soort dingen.
1: Ja, want er zit ook een hele grote bibliotheek aan gekoppeld waar mensen dus informatie kunnen opzoeken. Dus dat is niet alleen boeken, maar ook allerlei kaarten en historisch materiaal. Dus,
0: Oké. En hoe ben je daar ooit zo mee begonnen dan? Met het studiecentrum Aardbalans?
1: Ja, dat is langer geleden ooit begonnen in Haarlem. En op een gegeven moment moesten we uitbreiden. En toen hebben we dus eigenlijk pal bij waar jullie zitten in de Spadelaan, bij de oude Arnhemse weg, daar hebben we de locatie gevonden.
0: Ja, en, jij dacht toen, je zat in Haarlem en toen dacht je van natuur, dan moet ik op de Veluwe
1: dan
0: zijn.
1: Dan moeten we op de Veluwe zijn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe, in Apeldoorn natuurlijk.
0: Maar zodoende zit je dan hier al een paar jaar inmiddels?
1: Ja, we zitten nu

0: Vijf jaar hierbij. Ja. Ja,
1: oké, en ga je dan ook wel eens met een groep op pad of zo de natuur in?
0: Zeker, ja. Dus losse excursies of natuurbeleefactiviteiten.
1: Ben je dan ook een beetje een concurrent van Staatsbosbeheer?
0: Nee hoor, want die hebben hun eigen activiteiten.
1: Okay.
0: En dat is, dus die hebben bijvoorbeeld volle maanwandelingen.
1: Ja.
0: En dat hebben wij niet.
1: Dat
0: dus
1: hebben
0: dus
1: jullie
0: heel
1: niet.
0: Andersoortige activiteiten. Ja.
1: Wat voor soort?
0: Bijvoorbeeld mensen die dus een natuurgidsencursus hebben gedaan en zeggen, nou, ik wil wel wat meer verdieping op paddenstoelen. Die kunnen dan bij ons een verdiepingscursus paddenstoelen volgen.
1: Okay.
0: Of mensen die zeggen, nou, ik wil wel een beetje basis in ecologie, maar een hele cursus vind ik te veel. Die kunnen een studiedag ecologie volgen.
1: Zo.
0: Dus zo is er voor elk wat wils.
1: Ja, maar dan hebben jullie ook wel, jullie werken met vrijwilligers binnen jullie centrum?
0: Ja, die richten zich vooral op het collectiebeheer. Mm. Dat gaat om een enorme collectie. We praten over 11.000 boeken en zo'n 25.000 objecten.
1: Mm-hmm.
0: We krijgen ook best wel veel schenkingen van musea en andere instellingen. En dat moet natuurlijk ook allemaal verwerkt. En dat lukt niet in mijn eentje. Dus ik ben heel dankbaar dat we daar een enthousiaste groep vrijwilligers hebben die daarin ondersteunen.
1: Ja, ben je opgeleid als bioloog?
0: Inderdaad, het laat zich raden. Ja, ik heb inderdaad geografie en biologie als achtergrond.
1: Ja, en jij gaat dan ook met de mensen de natuur in en die vragen hebben. Jij kan alle vragen gewoon beantwoorden.
0: En wat we niet kunnen beantwoorden, dat kunnen we opzoeken. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Wat vind je nou het leukste aan je baan?
0: Het leuke is steeds eigenlijk wel weer het contact met mensen en de mensen enthousiasmeren voor natuur.
1: Mm-hmm.
0: En hen de ogen doen openen. Een voorbeeldje. Ik heb ooit ook een bomencursus gegeven.
1: Mm-hmm.
0: En iemand was daar zo enthousiast over dat hij dus spontaan ook ging vergroenen in zijn eigen buurt.
1: Oh.
0: In het kader van klimaatadaptatie. Maar dat is een heel spontaan idee.
1: Ja.
0: Naar aanleiding van die cursus. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi dat het dat soort effecten heeft.
1: Ja. Ja, mooi zeg. En hoeveel vrijwilligers heb je dan?
0: We hebben een groep van zo'n 10 vrijwilligers totaal op dit moment.
1: En iedereen weet jullie heel goed te vinden, want jullie hebben het hartstikke druk dus.
0: We hebben inderdaad over de boekenschenkingen niet te klaar.
1: Nee, maar ik bedoel, moet je veel reclame maken? Je zit nou hier, maak je veel reclame in kranten? Of komen ze spontaan al naar?
0: Ja, we krijgen best wel veel, ook omdat het landelijk wel wat bekender is. We hebben zo wel ons netwerk dat er soms uit Drenthe of uit Limburg ook ineens iemand opbelt. Mm. Die zegt, kan ik langskomen? Of ik wil iets schenken? Of dat, dus dat is wat dat betreft actief in het hele land.
1: Ja, als je iemand bijvoorbeeld een leuk boek over de natuur wil schenken, dan kan je bij jullie ook terecht.
0: Ja, en dan krijgen boeken dus een tweede leven. En dat wat het mooie eraan is, dat we zijn dus toegankelijk voor iedereen. Gewoon gratis toegankelijk. Men kan gewoon op openingstijden inlopen of een afspraak maken.
1: Mm-hmm.
0: En dan kunnen dus veel meer mensen er gebruik van maken ook.
1: Ja, ja. En jij zei net al, of heb ik dat mis? Dat je ook groepen wel uitnodigt? Met groepen op pad bijvoorbeeld?
0: Ja, we hebben dus inderdaad de KNV is een van de groepen. Hun werkgroepen die zitten wekelijks bij ons.
1: Okay.
0: IVN is ook wel geweest. Landschapsbeheer Gelderland is geweest. Zo zijn er allerlei organisaties. En ook het platform Natuurlijk Apeldoorn. Die vergadert ook af en toe bij ons. En dat is ook echt de bedoeling. Is echt een knooppunt. Een plek van verbinding en ontmoeting tussen allerlei organisaties. En mensen.
1: Ja, ja. Heb jij nog iets van, dat zou ik nog heel graag willen in mijn centrum? Of zeg je van, nou, het gaat prima zo, het is genoeg?
0: Er zijn altijd wel meer handjes nodig. Dus dat meer
1: vrijwilligers
0: is zeker altijd welkom.
1: Ja.
0: En verder zijn we stap voor stap ook bezig met... het is een dermate groot dat allemaal niet in één keer gerealiseerd.
1: Nee.
0: Dus we zijn nu 5 jaar bezig. En elk jaar komt er weer iets nieuws bij. En dat is ook het mooie, omdat je het op die manier kan zien groeien.
1: Ja. En die vrijwilligers, Jan-Willem, die leid jij op? Of moet je, als je je aanmeldt bij jullie... Kan je zomaar vrijwilliger worden? Je moet natuurlijk wel een beetje met de natuur hebben, denk ik.
0: Iedereen kan zich inderdaad aanmelden. Maar voor sommige taken krijg je inderdaad ook een uitgebreid inwerktraject.
1: Mm-hmm.
0: Zodat mensen ook niet zo van, hier heb je een laptop en succes ermee.
1: Nee,
0: dus mensen worden echt op weg geholpen.
1: Okay.
0: En het mooie is ook dat er best wel veel mensen zijn die vanuit het vrijwilligerswerk weer naar een betaalde baan zijn gekomen. Dus
1: die
0: functie heeft het ook.
1: Nou, wat goed zeg. En je mail website, wat is dat? Mensen nog even een kijkje kunnen nemen.
0: Het websiteadres is www.aardbalans.nl.
1: En daar staat ook het verhaal.

0: wat je net vertelde, daar kunnen mensen daar terugvinden.
1: Ja, hè?
0: Ik denk dat jij heel blij bent, Jan Willem, dat jij van Haarlem naar de Apeldoorn bent verhuisd, toch?
1: Zeker, ja. Ja. Een centrale plek in het land. Dus ja. We zijn een stuk beter bereikbaar op 10 minuten loopafstand van het station.
0: Station,
1: dus,
0: ja, precies.
1: Ja, de ideale plek.
0: Nou, Aardbalans, studiecentrum Aardbalans, Spadelaan 8, hè, in Apeldoorn.
1: Correct.
0: Nou, jij wandelt gewoon straks weer naar huis, Jan Willem. Zo
1: zeker,
0: kort is het
1: dichtbij.
0: Hier. Wij zitten op deze hoek en jij zit op de andere hoek zo'n beetje.
1: Zo ongeveer, ja.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, dank voor je komst en ik wens je heel veel succes.
1: Hartelijk dank voor de ontvangst.

Ja, dat was natuurlijk leuke muziek hier, de Jackson 5 ABC. Ja, de meneer is al weer weg. Hij was hier net in de studio, Jan-Willem van Velsen. En hij had het over het studiecentrum Aardbalans. En er is ook een natuurboekenmarkt. Dat voeg ik er nog eventjes aan toe. Zondag 6 september. September is dat, aan de Spadelaan nummer 8. Dus heb je een boek, je kan ruilen, alles wat je wil. Een kijkje nemen daar in het studiecentrum Aardbalans. En natuurlijk die natuurboekenmarkt. Goed, ik zou zeggen, neem ook even een kijkje op onze website. Dat is rtv-apeldoorn.nl. Ja, en daar staat ook echt heel veel leuke informatie op. Wij kunnen ook nog mensen gebruiken, ook vrijwillig. Ik zit voor andere organisaties allemaal vrijwilligers te ronselen. Maar goed, wij kunnen ook nog wel heel veel vrijwilligers gebruiken. We kunnen mensen gebruiken in de presentatie, verslaggeving, techniek, wat Guido doet, ook hartstikke goed. TV ook, ja, daar kunnen we allemaal nog mensen voor gebruiken, hoor. Het is echt heel erg leuk om bij ons te komen werken. Wij zijn ook genomineerd, hè, voor de Apeldoorn Business Award. En dan kun je op ons stemmen via de Apeldoorn Business Awards. Dat zouden wij heel erg leuk vinden dat je op ons gaat stemmen. En dan wordt dat 15 oktober in Orpheus wordt dat bekendgemaakt. Hartstikke leuk. Goed, we gaan even koffie en thee halen en nog veel meer. En we zijn straks terug naar het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatie.

systeem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, lekkere glam rock uit de 70s. U hoorde Sweet met Fox on the Run.
1: Matinee met Leni Lobby.
0: Ja, en met Guido, die zit ook nog steeds achter de knoppen en die zorgt voor de muziek van vanmiddag. Leuk, gezellig weer, luisteraars. En het wordt nog leuker hoor, want wij gaan vanmiddag eventjes weer bellen met Paleis het Loo. Laura Brown, die zit daar en die gaat ons vertellen wat er allemaal

is daar nog op het paleis. September is de tuinmaand, dus ik ben heel benieuwd. En wij gaan bellen met Susie Mauritia. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zij is van de organisatie Mee Samen. En zij zijn op zoek naar vrijwilligers die jongeren willen begeleiden. En natuurlijk, het is de eerste woensdag van de maand. En dat betekent tijd voor Buslo. Nee, niet om te zwemmen. Nee, maar Volkssterrenwacht Buslo. Tijd voor Alex Scholten. Ja, die man die praat ons elke maand bij. En we duiken dan de agenda in van Volkssterrenwacht Buslo. Goed, je kunt nog bellen met ons voor een verzoekplaat. Altijd leuk. Doe dat maar even. 055 540 1978. En hij is nog vrijgezel. Benny Nijman.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Benny Nijman. Was vrijgezel, zei ik. Nee, hij was niet vrijgezel, hoor. Nee, hij had een vriend, heel lang al. Maar Benny Nijman die is gestorven al in 2008. Wat vliegt de tijd toch, luisteraars. Zaterdag 5 september. Ja, dan vindt de 39e editie van de Terstegen Triathlon Apeldoorn plaats. En een laagdrempelig sportevenement voor verschillende niveaus met een prachtige bosrijk parcours op de Veluwe. En die jaarlijkse triathlon in Apeldoorn keert terug. En dat is hartstikke lopen ook. Het loopparcours, een ronde van 2,5 kilometer... voert door het bosperceel bij het bosbad. En de afstanden variëren van 2,5 tot 10 kilometer. Dat is hartstikke leuk. Goed. Je kunt eraan meedoen. Ik zou zeggen, kijk eventjes op Uit in Apeldoorn, Triathlon Apeldoorn. En dan vind je het wel. En dan, er staan ook de tijden bij. Hartstikke leuk. Aanstaande zaterdag 5 september. Goed, aan de andere kant is het druk bij Guido. Er staan twee dames. Een stagiaire van ons, die wordt ingewerkt door Bridget. Altijd leuk om bij ons te komen stage lopen. Beneden bij de redactie zitten ook twee nieuwe jongens. Gezellig allemaal. Dit is ook leuk. Luister maar.

0: Ja, het is 3:15, luisteraars. Tijd voor onze eerste gast in het tweede uur van deze matinée. En dat is ook iedere maand, eerste van de maand, jawel. Dan gaan we naar Paleis Lo en daar zit Laura Braun. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, hoi, hoe is het?
0: Ja, goed. Heel goed, maar jou ook?
1: Ja, zeker.
0: Oh, fijn. Ja, zeker. Hey, ik heb jou elke maand aan de telefoon en toen dacht ik van 2 weken geleden, nou, ik wil dat nou toch ook wel eens eventjes zien wat er jij allemaal vertelt en wat het allemaal gebeurt daar op het paleis en met de paarden ben ik wezen kijken.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk. Het is wel een, ik kan het wel aanbevelen, ja.
1: Heel goed. Nou, dat is fijn om

0: De tentoonstelling van State of Wonder eigenlijk in de entree.
1: Oh.
0: Dus daar konden geen bezoekers langs.
1: Oké. Maar dus zat daar ook eerder altijd al die medailles en zo? Al die...
0: Nee, maar die zijn er nog.
1: Heb ik iets gemist?
0: Ik denk dat je een stukje hebt gemist.
1: Dan moet ik in september nog een keer gaan. Want dan hebben jullie ons een cadeautje gegeven. Appeldoorn pakt aan, die heeft de vrijwilligers.
0: Ja.
1: Nou, dan heb ik dat wel gemist, denk ik. Want ik dacht altijd...
0: Dan zou je bij de Oranje iets verder door moeten lopen.
1: Oh.
0: En dan ga je een grote trap op. Er zijn ook liften.
1: Ja.
0: En dan is het eigenlijk, als je die hele grote trap ziet... dan is het links achterin is een, eigenlijk een hele mooie kamer gemaakt...
1: Ja.
0: Waar alle onderscheidingen, of tenminste niet allemaal... maar een deel van de onderscheidingen die zijn daar te zien.
1: Oké. En er waren ook een bepaald aantal kamers... was leeg, zeg maar.
0: Dat was vroeger. Maar nu is dat een heel onderdeel geworden. Dat gaat eigenlijk over eigenlijk de dunne scheidslijn... tussen publiek en privé van... een koninklijke familie. En in ons geval gaat het over de Nederlandse monarchie.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat is er eigenlijk privé en wat is er publiek?
1: Okay.
0: En dat heeft te maken met het trouwen bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook met het rouwen. Dat heeft te maken met ga je naar school of laat je wat zien over thuis.
1: Mm-hmm.
0: De koninklijke familie heeft bijvoorbeeld de jaarlijkse foto's.
1: Yeah.
0: Maar dat is natuurlijk, daar zit ook een mediawet eigenlijk achter, of een mediavoorstel van. Dan is het liefst dat we de rest van het jaar een beetje met rust gelaten worden.
1: Okay,
0: wij hebben daar een hele tentoonstelling omheen gebouwd.
1: Ja.
0: Hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. En ook met onderdelen die je dan uit de geschiedenis daarvan uit...
1: Kijk, zo zit dat in elkaar. Maar weet je, ik had natuurlijk dat boekje niet meegenomen. Met de nummers, de route. Ik dacht van, ik weet dat zelf allemaal wel. Maar dat is niet goed, hè? Dat moet ik niet doen, hè?
0: Nou, dat mag wel. Beneden is er niet echt een boekje. Dan is het inderdaad de app.
1: Ja, maar ze liepen allemaal met zo'n... Ik denk, dat heb ik gemist.
0: Ja,
1: wat
0: gemist.
1: Zo'n folder.
0: Gewoon nog een keer komen.
1: Ja, ik kom in september nog een keer. En neem die folder mee. En dan weet ik precies... Nou, 1 is dit, 2 is dat. En dan... ja, toch? Dat is wel handig. Ja.
0: Maar
1: ik vond het hartstikke leuk. Dus ik kan mensen wel aanbevelen. Nou, de zomervakantie is voorbij. Maar jullie zomerprogramma nog niet. Want jullie gaan in september gewoon door met de september tuinmaand, zie ik hier.
0: De september tuinmaand, dat klopt.
1: Ja.
0: Nou, die is eigenlijk een beetje terug van weg geweest.
1: Uh-huh.
0: Voor de verbouwing hadden we die ook. In een ander concept door, in een andere vorm.
1: Ja.
0: Maar... we zijn heel voorzichtig gegaan. In de afgelopen jaren hebben we loop mee met de tuindienst geïntroduceerd. Dat was eigenlijk een programma waarbij bezoekers konden aansluiten bij 2 medewerkers van de tuindienst. Elke donderdag in de maand.
1: Ja.
0: En dan konden zij wat vertellen over hun werk. En inmiddels is het nog steeds elke donderdag in de maand, september... maar is het 2 keer per dag, om 11 uur en om 2 uur.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je naar de tuin toe en daar is een soort van plek waar je verzamelt. En vanuit daar loop je mee met dus 2 personen van de tuindienst. En elke keer is dat wat anders, omdat het elke keer andere mensen zijn. Maar je mag alle vragen stellen over de tuin, het groeien en bloeien en hoe het in zijn werk gaat.
1: Nou, wat leuk.
0: Het gras maaien, alles.
1: Ja. Het veel activiteiten zeg. Dus en de Summer Nights, dat is donderdag, hè, 4 september. Komt er een DJ, geloof ik, bij jullie?
0: Ja, deze donderdag komt er een DJ. Dat is helaas al uitverkocht.
1: Oh.
0: Tenminste, helaas is helemaal niet helaas.
1: Nee, voor jullie niet, nee.
0: voor de luisteraars is dat helaas. Ja, dat is inderdaad een event voor het eerst met een DJ. En als het, wij kijken nu al uit eigenlijk naar volgend jaar, moet ik zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar onder diezelfde, zeg maar... paraplu hangt ook Movie Nights.
1: Ja.
0: En die zijn 19 en 11 september. Waarvan ik weet dat 10 en 11 september, daar zijn nog kaartjes voor.
1: Oké. Elke film begint met een introductie van een conservator, hè? Staat hier.
0: Klopt. Ja. Ja, dat klopt. Dus we hebben Paul Rem, die doet de introductie van de film op de... donderdag,
1: mm-hmm.
0: moet ik het goed zeggen natuurlijk.
1: Ja.
0: En die doet de Grand Budapest Hotel.

0: Nou, dan, dat is een hele, dat is een beetje een grappige film. Maar het is ook een hele mooie vormgegeven film. Nou, dat
1: okay.
0: is natuurlijk heel erg leuk om daarover te stellen. Dus ja. dat doet Paul.
1: Ja.
0: En op de dag daarna is House Moving Castle. En dat is een animatiefilm. En dat speelt zich ja, eigenlijk af met een wandelend, magisch wandelend kasteel. En dat is een, we hebben dat een beetje naar Paleis het Loo toegetrokken. Dus wij zijn dan een paleis, maar dat is een kasteel. Maar dan is er ergens wel een link. En het is weer eens wat anders.
1: Ja, wat leuk zeg. Ja, ah, jullie ja. zijn goed bezig daar op het Loo, hoor. Hartstikke mooi.
0: Oh, bedankt.
1: Ja, nou, echt waar. Ja, hey, maar ik zie ook nog even hier in mijn persbericht dat. Maar wij spreken elkaar volgende maand weer. Vanaf 9 oktober hebben jullie weer een nieuwe tentoonstelling, ja. hè?
0: Klopt.
1: Even
0: meer dan een kleur.
1: Wit meer dan een kleur. Dat wordt denk ik ook wel een fantastische tentoonstelling.
0: Het wordt zeker een fantastische tentoonstelling. We gebruiken hiervoor ook weer alle tentoonstellingszalen die hiervoor te gebruiken zijn op Paleis Het Loo. Het wordt een grote tentoonstelling, maar er is ook heel veel te vertellen
1: hartstikke
0: over
1: mooi.
0: Wit.
1: Ja, precies.
0: Het gaat van alles over schoonheid, status. Maar ook rituelen.
1: Ja.
0: En waar is die kleur nou eigenlijk van?
1: Nou, heel leuk. Zeg, ik denk dat wij daar de volgende maand eventjes wat dieper op ingaan. Zo had ze dat heet, Laura. Zullen we dat doen?
0: Ja, ja. Dat maar, heel graag.
1: Ja, nou oké. Okay. Maar eerst eventjes wel die andere activiteiten nog. Nou ja, de DJ kunnen wij niet meer naartoe. Maar wel naar die films die er komen. Hartstikke leuk. En met Paul Rem natuurlijk. Ja, gewoon paleishetloo.nl.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Goed.
0: Zeker.
1: Hey, dankjewel Laura voor vandaag. En ik zeg tot de volgende maand.
0: Tot volgende maand.
1: Oké, okay. Dag. Ja, dan kan je kijken natuurlijk. Paleishetloo.nl. Daar staat heel veel informatie op. Leuk om eens ook een keer daar doorheen te lopen. Ja, in plaats van door al die tuinen kun je ook even door de website lopen. Goed, wij gaan natuurlijk weer naar muziek.

0: Ja, Jan Smit was dat natuurlijk met zijn Laura.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Nou, laten we eens even kijken wat het weer gaat doen. Vanmiddag stapelwolken, zonnige perioden staat hier. En lokaal valt er een enkel buitje. Nou, lokaal, dat is dus hier in Apeldoorn. Nou, je plenst dat net hoor, echt waar. Het wordt wel 21 tot 22 graden. Vanavond dan is het overwegend droog. Neemt bewolking vanuit het westen toe. Met later op de avond zo nu en dan wat regen. En komende nacht blijft het bewolkt. Beetje regen, 15 graden. Morgen in de ochtend is het bewolkt en valt er zo nu en dan een buitje. In de middag wordt het geleidelijk droog en komt in de loop van de middag de zon er steeds vaker bij. En bij een matige westenwind wordt het 21 tot 22 graden. Morgenavond is het nog een tijdje aangenaam. En in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe, maar blijft het eerst nog droog. Het koelt af naar 16 graden. Dan kijken we naar de vrijdag. Het begint droog, maar het gaat vanuit het noordwesten snel regenen. Een deel van de ochtend en ook een groot deel van de middag is het regenachtig. En in het zuidwesten en zuiden van de provincie valt minder neerslag. De meeste neerslag verwachten we in het noordwesten van Gelderland. Daar zitten wij niet echt, nee. Nee. Ja, wat krijgen we? Ja, temperaturen van 20, 23 graden. En zaterdag, kijk ik nog even, dan valt er in de ochtend nog een lokaal buitje. In het noorden van Gelderland blijft het droog. 'S Middags wolkenvelden en zonnige perioden. Zondag een droge dag. Nou, dat is hartstikke mooi, geregeld zon. En ja, na het weekend, nou, dat weten ze ook al, maandag, lange tijd droog. En in de avond en namiddag regen. Maar de temperatuur overdag, ook volgende week, 20 tot 22 graden.

0: Ja, het is 3:30, 3:50. Het is vandaag woensdag 2 september, de eerste woensdag van de maand. Dat betekent tijd voor Volkssterrenwacht Buslo. Tijd voor Alex Scholten. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, Alex, jullie hebben, ik zie hier een apart persbericht over aanstaande vrijdag, 4 september. Dan komt er een fotograaf bij jullie op bezoek.
1: Ja, een van onze overigens vaste bezoekers, die is zelf fanatiek fotograaf. En niet alleen van allerlei natuurzaken, maar vooral ook van het Poollicht, het Noorderlicht.
0: Oh.
1: En ja, daar maakt hij hele mooie foto's van. Hij gaat er ook zelf speciaal voor, meestal ieder jaar naar het noorden van Scandinavië, naar Finland meestal.
0: Oh.
1: Om daar dus inderdaad schitterende foto's te maken. En ja, hij gaat uitleggen op de Sterrenwacht wat nou eigenlijk dat Poollicht is. Waarom we het soms wel en soms niet zien. Waarom we het soms ook vanuit Nederland kunnen zien. En natuurlijk meestal vanuit de noordelijke plekken in Scandinavië. En hoe je dus inderdaad, als het Poollicht is, dat op een leuke manier kunt vastleggen. Want zelfs tegenwoordig met je mobiel en zo kun je best wel heel veel om dat Noorderlicht mooi te fotograferen.
0: Oké, dus hij is eigenlijk een bezoeker van jullie, Alex. En hij komt nu bij jullie vertellen, zeg maar.
1: Klopt, ja. Oh. Hij is een vaste bezoeker, een donateur. Hè, zoals wij veel donateurs gelukkig hebben die ons steunen en die ook regelmatig de Sterrenwacht bezoeken. En ja, hij is echt ook een fanatiek hobbyist, zeg maar, in dit vlak. Dus hij kan er ook mooie resultaten van laten zien.
0: Ja, nou, hartstikke mooi toch?
1: Ja.
0: En nou, dat was vrijdag 4 september. En dan gaan we denk ik naar 11 september, of niet?
1: Ja. 11 september gaat mijn collega Maurice een heel actueel onderwerp behandelen, wat toch regelmatig wel in de pers is. Exoplaneten, planeten bij andere sterren. Sinds zeg maar in ongeveer de laatste 20 jaar zoeken sterrenkundigen heel bewust naar planeten die om andere sterren heen draaien. De techniek is tegenwoordig zo ver gevorderd dat we ze echt goed kunnen ontdekken. Inmiddels zijn er een paar duizend van die planeten bij andere sterren bekend. En dan gaan we ook verder om te kijken van, ja, wat weten we nou van zo'n planeet? Hè?
0: Ja.
1: Heeft die een atmosfeer? Wat is de temperatuur? Hoe groot is die? Bestaat die uit gas? Bestaat die uit gesteente? Nou, en die zoektocht, daar gaat Maurice de mensen op meenemen. En dan is eigenlijk een soort van zoektocht naar een tweede aarde eigenlijk. Hè? Want je bent toch op zoek naar een planeet die misschien een beetje op onze aarde lijkt. En waarbij je ook af kunt vragen, zou daar dan iets kunnen gebeuren wat hier op aarde ook is gebeurd? Namelijk het ontstaan van leven.
0: Oké, dat is interessant, hè, weer. Maurice van Wijk, die geeft een lezing 11 september. En Astrid Eeuwis, die bespreekt 18 september, gaat het hebben over sterrenbeelden?
1: Ja, de herfststerrenhemel. Sowieso natuurlijk een korte uitleg van welke sterrenbeelden zie je nou eigenlijk als je 's avonds in de herfst naar boven kijkt, hè, welke staan dan in welke windrichtingen. Ieder seizoen heeft toch wel zo'n beetje zijn eigen sterrenbeelden. Er zijn bepaalde sterrenbeelden die je eigenlijk altijd ziet. Hè. Denk bijvoorbeeld aan die bekende grote beer, hè, die stilpan. Maar er zijn ook echt sterrenbeelden die je juist in het najaar bijvoorbeeld heel goed kunt zien. En het leuke is dat mensen vragen zich ook wel eens af van, ja, hoe zijn nou eigenlijk die namen van die sterrenbeelden bedacht? Hè? Wie heeft dat bedacht?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk vaak een traditie van heel lang. Hè. Sommige sterrenbeelden komen al uit de tijd van de Babyloniërs en de Grieken en dergelijke. Sommige sterrenbeelden zijn wat recenter. Nou ja, dan praat je nog over de 16e, 17e eeuw. Maar er zitten hele leuke verhalen vaak achter. Het zijn vaak mythologische verhalen. Vroeger keek men naar die hemel en zag men daar goden in bewegen en allerlei gebeurtenissen die men dus in die mythologische verhalen had, die eindigden dan vaak met, nou ja, als dank of als straf werd dan op een gegeven moment de betreffende personage in het Rijk der Goden opgenomen, oftewel aan de hemel geplaatst.
0: Cool.
1: En zo zijn dus een heleboel van die sterrenbeelden hebben op die manier hun naam gekregen. En dat is erg leuk om dat eens aan te horen en Astrid kan daar op een hele leuke manier het publiek daarin meenemen.
0: Ja, nou, heel interessant. En jij bent die week daarna aan de beurt, hè?
1: Ja, ik sluit de maand af. Een presentatie die ik inmiddels wel wat vaker doe, één keer in de zoveel tijd, is even terugkijken naar actuele onderwerpen uit ruimtevaart en sterrenkunde. Dat zijn eigenlijk een heleboel onderwerpen die te klein zijn om er nou echt een hele avond specifiek over te gaan hebben.
0: Ja.
1: Maar die toch wel vermeldenswaardig zijn. Vaak ook actueel. Hè? Iets in de ruimtevaart of iets wat ontdekt is. Of een planeet die weer een keer van dichtbij gefotografeerd is door een ruimtesonde of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dus het zal eigenlijk een verhaal zijn de hele avond door. Beginnend een beetje bij de aarde met je ruimtevaart tot uiteindelijk inderdaad sterren en sterrenstelsels en de laatste ontdekkingen die op dat vlak gedaan zijn.
0: Nou, interessant zeg. En mooie agenda hebben jullie weer, Alex. En ik wil nog even terug naar 12 augustus, de zonsverduistering.

0: Toen hadden jullie ook een avond. Is het druk bezocht daar?
1: Ja, zeker. Ja? Nou, ik had al verteld dat we konden natuurlijk niet op de Terrewacht zelf terecht.
0: Nee.
1: Daar hadden we te veel bomen in het westen om die zon zo laag boven de horizon te kunnen zien.
0: Precies.
1: Daar zitten wij natuurlijk aan de recreatiegebied. En als je dan een plekje zoekt daar, in dit geval heet het dan de Zuidwal, dan kijk je heel mooi inderdaad over dat die waterplas heen en kun je de zon tot bijna op de horizon zien.
0: Ja.
1: Dus we hadden inderdaad bedacht, nou, daar gaan we staan met een aantal mensen.
0: Okay.
1: We zetten daar nog een paar telescopen neer. En als het publiek wil komen kijken, dan zijn ze welkom. Nou, dat hebben we geweten. In totaal schatten we ongeveer tussen de 800 en 1000 man die op dat kleine stukje van aan de kust, zeg maar, van het recreatiegebied hebben gestaan.
0: Ja.
1: We hebben ook honderden eclipsbrilletjes verkocht, zodat ze echt op waren.
0: Zo.
1: Want ja, er was natuurlijk ook een grote run naar op een gegeven moment. Hè, maar de mensen hebben allemaal ook heel geduldig, rustig dat prima kunnen bekijken. Veel mensen die ook op de fiets kwamen. Dus gelukkig ook niet zo'n hele grote parkeerchaos.
0: Nee.
1: Wat je natuurlijk dan kunt krijgen.
0: Nou, mooi.
1: Het was schitterend weer. Het is natuurlijk ongekend dat we in Nederland de zon eigenlijk tot op de horizon hebben kunnen volgen.
0: Ja.
1: Dat gebeurt zelfs in de zomer nauwelijks. Want
0: zo.
1: Vaak heb je dan toch wat wolken die dan het laatste stukje de zon afdekken. En dit was gewoon de perfecte omstandigheden voor zo'n zonverduistering.
0: Ja,
1: ik zat zelf trouwens niet op bus. Ook zat zelf in Spanje. Ik was een van die...
0: Daar was het ook goed te zien, hoorde ik.
1: Die fanatiekelingen die inderdaad echt natuurlijk de totaliteit wilden zien.
0: Precies.
1: En ook daar hadden we perfecte omstandigheden. We hebben de zon inderdaad tot op de horizon eigenlijk kunnen volgen.
0: Nou, wat mooi.
1: Een onbeschrijfelijke zonverduistering.
0: Nou, geweldig.
1: Ja.
0: Want die bedekking, zou ik maar zeggen, zoals nu, hoorde ik dat, dan moet je, ik weet niet of je dan kunt, maar dan kun je in 2081...
1: Ja, kijk ik me net even hoe je ernaar kijkt. De eerstvolgende zonverduistering is overigens alweer volgend jaar, 2 augustus.
0: Ja.
1: Maar dan is de zon vanuit Nederland gezien maar voor ongeveer de helft afgedekt. En dit was een bedekking tot bijna 90%.
0: Okay.
1: En zo'n grote bedekking tot bijna 90%, die komt pas in 2081 weer voor.
0: Ja,
1: ja, en als je echt een totale verduistering wilt hebben, nou ja, volgend jaar is er dan dus ook weer eentje. Moet je weer naar Zuid-Spanje of naar Marokko of Egypte. Dat gebied, daar is dan die totaliteit te zien. En wil je een totaliteit echt in Nederland meemaken, ja, dan moet je zelfs nog langer wachten. Dan moet je wachten tot 2135.
0: Oh, dat duurt nog even, hè? Ah, we wachten wel even, Alex, toch? Jawel.
1: Doorgaan met ademhalen, ja.
0: Ja, geweldig. Nou, fijn dat je de agenda weer met ons hebt doorgenomen van volksterrenwagenbusloop.nl. Daar kunnen mensen ook een kijkje nemen naar het programma. Alex, dank je wel voor alle info. En ik zeg tot de volgende maand.
1: Tot de volgende maand.
0: Oké, dag.

0: Miley Cyrus, Achy Breaky Heart was dat hier in de matinee. Om bijna 3:45, nog 1 minuut. En ja, tijd voor onze laatste gast van vanmiddag. En dat is wel Suzy Mauricia. Spreek het goed uit?
1: Ja, dat klopt.
0: Mauricia. Ja, Suzy, hè? Ja,
1: Suzy Mauricia.
0: Suzy. Mag ik Suzy zeggen?
1: Jazeker.
0: Oké, okay, Suzy, jij werkt bij Mee Samen?
1: Klopt, ik ben daar werkzaam als projectleider.
0: Projectleider. Voor mensen die dat niet weten, Suzy, wat is Mee Samen?
1: Mee Samen die ondersteunt mensen met een beperking of een extra ondersteuningsbehoefte. Ja. Voornamelijk de niet zichtbare beperkingen zoals autisme, aangeboren hersenafwijking en een lichtverstandelijke beperking. Mm-hmm. En dan helpen wij de mensen op weg zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
0: Oké, okay. En waar zijn jullie gehuisvest hier in Apeldoorn?
1: In Apeldoorn zitten wij bij het oude kantoor van de Randstad in de stad.
0: Oké.
1: Okay. En de collega's zijn werkzaam in de wijkteams van Samen 055.
0: En nou zijn jullie, Suzy, jullie zijn op zoek naar vrijwilligers?
1: Klopt.
0: Die jongeren willen
1: projecten.
0: Ja. Ja, daar ben jij projectleider van, hè? Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Dit is een van mijn kindjes, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is Mee op weg. Okay. En daarbij ondersteunen wij jongeren met een niet zichtbare beperking in de overstap van de doelgroepenvervoer naar het OV. Mm-hmm. En in Apeldoorn is dat bedoeld voor kinderen die op dit moment gebruik maken van het leerlingenvervoer, dus met de bus naar school gaan.
0: Ja.
1: En met een

0: begeleidingstraject met een reismaatje en een consulent begeleiden wij de leerling, zodat ze uiteindelijk zelf met het OV of op de fiets kunnen naar school kunnen.
1: Oké, en hoe gaat dat dan in zijn werk, Suzie? Kun je dat vertellen, die vrijwilligers? Wat, krijgen die een cursus dan, een opleiding?
0: Die worden begeleid door een consulent die de kennis en ervaring heeft op het gebied van de niet zichtbare beperkingen. En dan word je tijdens het traject van ongeveer 12 weken word je door de consulent gecoacht.
1: Ja.
0: En het reismaatje die gaat daadwerkelijk met de leerling op pad.
1: Oh, die gaat ermee op pad?
0: Ja.
1: Een vrijwilliger die wordt een reismaatje, zeg maar.
0: Ja, een vrijwilliger die meldt zich aan bij Mee op Weg als reismaatje. En daar gaan wij mee in gesprek om aan te geven wat er dan wordt verwacht en wat de bedoeling is. En dan wordt er tussentijds ook uitleg en informatie gegeven over de niet zichtbare beperkingen en om hoe daar dan het beste mee om te gaan.
1: Ja, en hebben jullie al vrijwilligers voor dit project?
0: Nog niet voldoende.
1: Nee,
0: de vrijwilligers zijn erg schaars. Dus vandaar dat wij morgen ook een informatiebijeenkomst hebben georganiseerd, digitaal.
1: Oké.
0: En dan kun je bij Mee samen kun je aanmelden en dan kun je gewoon inloggen en dan krijg je van mij wat informatie over wat het inhoudt, wat er wordt verwacht. Nog vrijblijvend.
1: Ja, maar jullie hebben vrijwilligers nodig, want ja, je hebt zelf niet genoeg mensen in huis om dat allemaal te realiseren, begrijp ik dan.
0: Nou, dat aspect van het project, dat kan door een vrijwilliger worden uitgevoerd. De rest wordt door de consulent gedaan.
1: Oké. En om hoeveel vrijwilligers gaat het, Suzie?
0: Nou, in Apeldoorn hebben wij een project lopen voor 15 leerlingen, maar die worden nooit tegelijkertijd aangemeld. Dus ik zou zeggen, rond tussen de 2 en 4 vrijwilligers zal voldoende zijn.
1: Oké. En hoeveel tijd zijn ze daarmee kwijt?
0: Het is gemiddeld 1 à 2 uurtjes per week. Maar dat wordt ook afgestemd met de deelnemer en de ouders. En dat gaat in overleg. Ook de tijdstip waarop geoefend wordt. In eerste instantie zal dat op een tijdstip zijn buiten de spits. Maar uiteindelijk wordt er ook op schooltijden geoefend. Zodat je ook die prikkels kan ervaren.
1: Oké. Nou, dus een heel mooi initiatief. Zijn er mensen die nu luisteren, Suzie, die willen meer informatie hierover? Waar moeten ze zijn?
0: Nou, dan kunnen ze kijken op www.meesamen.nl.
1: Ja.
0: En dan zoeken op reismaatje.
1: Reismaatje.
0: Daar is informatie te vinden over wat er wordt verwacht.
1: Ja.
0: En over de informatiebijeenkomst van morgenmiddag.
1: Oké, morgenmiddag dan hebben jullie dus die informatiebijeenkomst. Dat staat ook allemaal op de website.
0: Ja, dat klopt.
1: Oké.
0: Morgenmiddag om 3:30.
1: 3:30, en dat is in, met die mensen die niet naar de website gaan, 3:30, waar is het precies?
0: Is het online, het is een digitale informatiebijeenkomst.
1: Oké. Ja, nou, zeg, ik hoop dat heel veel vrijwilligers zich aanmelden. En ik wens jou heel veel succes als projectleider met dit, zal ik maar zeggen.
0: Nou, heel erg bedankt.
1: Oké, goedemiddag.
0: Goedemiddag nog.
1: Dag. Ja, we hadden Suzie natuurlijk aan de lijn. En ja, dan gaan we toch ook even Suzie draaien van Henk Wijngaard. Gaat weer goed met hem, hè? Hij is weer thuis na een operatie. Hey,

Ja, dat waren de Beach Boys hier in de matinee. Het is bijna 4 uur. Dat betekent dat wij afscheid gaan aan u gaan nemen. Maar ik wil nog even vertellen dat het Beer and Blues Festival... Ja, het is pas 11 en 12 september, maar je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Echt waar, even in je agenda zetten. Gratis muziekfestival op het Stadstrand Soop aan de Vlijtseweg in Apeldoorn. Het begint om 17:30, vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Het begint om 17:30 en duurt tot 11 uur. Echt, het wordt een heel leuk weekend met DJ's, muziek, van alles en nog wat. Dus heel erg leuk om daar een keer naartoe te gaan. Goed, luisteraars, ik bedank de redactie voor alle leuke onderwerpen die zij vanmiddag voor ons hebben bedacht. Ik bedank de gasten. Guido, nou, dankjewel. Muziek, techniek, was weer hartstikke gezellig. Goed, morgen is er weer een nieuwe matinee met Hieke en vrijdag met Ellen of Maarten. Van 2 tot 4 is dat iedere doordeweekse dag hier bij ons, bij RTV Apeldoorn. Ik zeg een goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Jurie Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan.

aan in het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020, eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat ze vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Rusland moet Naftogaz 4,2 miljard euro betalen na onrechtmatig onteigening van bezittingen op de Krim in 2014. Het onderzoeksschip wordt gebruikt als cruiseschip en kan worden overgenomen omdat Moskou niet betaalt. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzis kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Het weer nog. Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie Westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken, omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Matinee.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: U luistert naar de Matinee met Hieke Goos.

0: uit 1969, Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR met Down on the Corner.
1: U luistert naar de matinée met Hieke Goos.
0: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Radio Apeldoorn. We zijn er weer. Het is donderdag 3 september om precies te zijn, maar dat had u natuurlijk al lang in de gaten. Vandaag de 246ste dag alweer en hierna nog maar 119 dagen. En dan zitten we maar zo in 2027. Ja, helaas, Alexander is er niet, maar we hebben een goede vervanger. Tim Schel, dankjewel. Fijn dat je er bent. Jij zorgt voor de knoppen, het geluid, het instarten van de muziek en het bellen van de gasten. En dat hebben we natuurlijk het eerste uur ook wel te doen. Maar voordat ik dat ga vertellen, Lorien.
2: Hoi, ik ben er weer.
0: Ook fijn dat je er weer bent.
2: Ja.
0: Leuk, we gaan er een mooie uitzending van maken.
2: Jazeker.
0: Elkaar, toch?
2: Ja.
0: Oké, wat gaan we het eerste uur doen? Nou, we gaan straks telefonisch praten met Lynn Salentijn van erfgoedspecialist CODA. De functie is erfgoedspecialist.
2: Erfgoedspecialist.
0: Ja, heb je er wel eens van gehoord?
2: Nou, nee. Ja, oude gebouwen, denk ik.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Het zal daar dan ook denk ik wel mee te maken hebben. Maar goed, daar gaan we mee praten. Want het gaat inderdaad over de Atlas van Apeldoorn. En dan hebben we het in specifieke geval over Uddel. Dus daar weet hij natuurlijk alles van, hè. We gaan ook praten met Tim Koldenhoff. Die komt ook aan de telefoon. En dat gaat natuurlijk over het licht van Apeldoorn. Wat we dit weekend ook kunnen gaan beleven in Berg en Bos.
2: Ik ga erheen.
0: Prachtig. Ja, ja, heb je kaartjes bemachtigd?
2: Ja.
0: Mooi. Nou, dan gaan we daar gewoon lekker met elkaar over babbelen. Voordat het zover is, gaan we eerst maar weer eens even luisteren naar een lekker nummer. Oh ja, kijk dan. Gérard Lenormand. Mooi, hè?
2: Ja.
0: En nou die titel.
2: Voici le clé.
0: Fijn dat jij dat.

0: Ja, we gingen dus echt duidelijk even terug in de tijd, hè? Weet je hoe lang?
1: Nee. Nou, best wel lang, denk ik. Ik gok 1976.
0: Heel goed gevat. Je hebt gewoon stiekem gekeken.
1: Ja.
0: Maar dat, nou ja, de titel, dat is eigenlijk vertaald in het Nederlands: Hier zijn de sleutels.
1: Ja.
0: Ja.
1: De rest hebben we allemaal niet verstaan, maar,
0: nee, maar
1: wel een mooi nummer.
0: Maakt er verder niet uit. Dat is helemaal niet erg. Maar ja, leuk dat jij er bent. Zullen we anders maar gewoon vragen aan Tim of hij nog een tweede liedje wil instarten?
1: Ja.
0: Want er staat al iets klaar van Duran Duran. Henry Like the Wolf.
1: Yes.
0: Nou, ik hoop ze nooit tegen te komen in het bos. Ze zijn er wel. Ja.

0: Juist, ja. Nou, het is volgens mij, ja, nee, het klopt. Ik heb Lynn Salentijn aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Spreek ik je naam goed uit?
1: Ja, dat doe je helemaal goed.
0: Ja, gelukkig. Ja, ik wist het niet. Dus het kan altijd alle kanten op, hè, zeg maar.
1: Maar goed. Gaat in één keer goed.
0: Ja, nou, fijn, Lynn. Welkom in de uitzending.
1: Dank je wel.
0: Jij bent verbonden aan CODA en je bent erfgoedspecialist.
1: Ja.
0: Klopt, hè?
1: Dat klopt allemaal.
0: En het heeft allemaal alles te maken met de Atlas van Apeldoorn?
1: Ja, dat klopt. Ja, die, dat doe ik ook.
0: Ja, ik heb daar een tijdje geleden heb ik daar natuurlijk Ben Mouw uitvoerig over gesproken.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd wat jij ons nog weer kunt gaan vertellen. Want Atlas van Apeldoorn, dat is elke keer ook een andere wijk of een dorp staat dan in de spotlights. En in dit geval is dat nu Uddel.
1: Ja, klopt. Dit jaar is het Uddel inderdaad. Dus we zijn eigenlijk al vanaf het voorjaar tot en met het najaar staat Uddel in de schijnwerpers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, wat kun je er iets meer over vertellen? Want Uddel is natuurlijk het dorpje wat verderop ligt.
1: Ja, het ligt best ver van Apeldoorn, van de stad Apeldoorn af.
0: Ja.
1: Maar dat is ook heel leuk, want daardoor kan je je echt verdiepen in wat er allemaal in de gemeente Apeldoorn gebeurt buiten de stad.
0: Precies.
1: En dat is eigenlijk best wel bijzonder. In Uddel is eigenlijk heel veel te vertellen over de geschiedenis.
0: Ja.
1: Veel meer dan je misschien in eerste instantie zou denken. Dus het is echt een beetje een ontdekkingstocht.
0: Nou, leuk. En daar nemen jullie ons dan in mee, zeg maar.
1: Ja. Ja, want we hebben eigenlijk het hele jaar dus programma's gemaakt of activiteiten gemaakt met allemaal verschillende partners.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk met al die verschillende activiteiten kan je allemaal dingen te weten komen over de geschiedenis van Uddel.
0: Ja.
1: En dat gaat over de prehistorie, maar dat gaat ook over veel recenter verleden. Over zwemmen in het Uddelermeer bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En toerisme in Uddel. Nou, dat is iets heel anders dan bijvoorbeeld een halsketting die is gevonden in het steen.
0: Ja.
1: Dus er is van alles over te vertellen.
0: Nou. En hoe kunnen we daar allemaal gebruik van maken, van al die vertellerijen, zeg maar?
1: We hebben een heleboel informatie. We hebben een boekje, dat is te vinden onder andere bij CODA, maar ook op allerlei locaties in Uddel.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ons programmaboekje.
0: Ja.
1: En in het programmaboekje staan eigenlijk alle activiteiten benoemd. En we hebben in september een heel druk programma.
0: Ja.
1: Dus daar valt een heleboel in te lezen. En dat gaat dan van een fietstocht op 11 september tot allerlei lezingen.
0: Ja.
1: En eigenlijk kan je die informatie ook heel goed terugvinden op de website van CODA.
0: Ja.
1: Daar hebben we een hele pagina gewijd aan de Atlas van Apeldoorn.
0: Kijk eens aan, zeg. En dan moeten we gewoon naar coda.nl? Is dat goed? Of
1: ja, CODA? Gewoon naar coda.nl. En als je dan de Atlas opzoekt, dan kan je alles vinden.
0: Ja. Kun je toch nog eventjes, want Uddel is een... Ik ken toevallig Uddel wel een beetje. Is ook best wel een beetje bijzonder dorpje, zeg maar, daar op de Veluwe. En die prachtige heidevlaktes daarvoor, daar kom je dan doorheen.
1: Ja.
0: En je hebt daar ook dan een buurtschap Meerveld, is mij verteld.
1: Ja, klopt, ja. Ja,
0: dat is
1: daar is eigenlijk daar is heel veel over te vertellen. Maar heel veel mensen hebben niet helemaal het idee wat daar allemaal over te vertellen is.
0: Nee.
1: En dat gaat Rudy Wolfkamp van de gemeente Apeldoorn, die neemt je op 17 september, kan je een lezing van hem komen volgen.
0: Mm-hmm.
1: Want hij geeft een lezing over die zeven hoeves van Meerveld.
0: Ja.
1: En daar kan je dus heleboel leren over hoe dat buurtschap is ontwikkeld.
0: Ja.
1: En ook hoe het landschap daar is gekomen. En dan weet je bijvoorbeeld, we benoemen bijvoorbeeld ook in ons programmaboekje dat er familienamen zijn die al meer dan 550 jaar verbonden zijn aan deze plek.
0: Jeetje,
1: ja, en dat is natuurlijk iets over de geschiedenis.
0: Ja, kun je zo'n naam noemen? Heb je eentje?
1: Oh nee, dan moeten we echt naar Rudy Wolf. Daarvoor moet je echt naar de lezing.
0: Ja. Maar die woont daar geloof ik ook, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Dus die kan dat. Nou ja, oké, fijn. En het is 17 september, zei je?
1: Ja, 17 september in het Vossengat.
0: Ja.
1: Vanaf 7 uur is daar de zaal open. Mm-hmm. En kan je dus deze lezing komen volgen.
0: En je hoeft je daar niet voor aan te melden. Het is ook gratis toegankelijk, heb ik begrepen.
1: Gratis toegankelijk. Ja. Je kan je wel aanmelden, maar gewoon inloop mag ook.
0: Het is gewoon een grote zaal, zeg maar. He, er kunnen zat mensen in. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Nou, als je echt alles wil weten over Meerveld en natuurlijk ook over die prachtige hoeves die er nog zijn, die stammen echt uit de middeleeuwen. Ik ben heel benieuwd hoe dat er allemaal bij staat. Helemaal mooi. Ook heel belangrijk geweest ook, hè, voor die omgeving daar.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: En dat Uddel, ja, je noemde het al, zwemmen in het Uddelermeer. Heb ik zelf nooit gedaan, maar ik kwam er wel vaak

0: 24 september in het Blanke Schot, dat is het dorpshuis in Uddel. Ook vanaf, vanaf 7:30 kan je daar de zaal in.
1: Ja, oké. Okay. En dat is gratis toegankelijk ook. Hartstikke leuk.
0: Ook weer gratis toegankelijk, ja.
1: Nou, je zei het al, Uddelemeer, daar kun je een wandeling omheen maken op zaterdag 26 september. Maar weet je, we kunnen alles wel gaan uitlichten. Ja. Veel beter is om dat boekje te halen, dat hele programma.
0: Dat boekje halen, dat is echt, want in dat boekje is ook een heleboel over de geschiedenis van Uddel ook te lezen. Dus dan ben je al een beetje voorbereid van wat er allemaal kan komen. En eigenlijk alles wat je aan activiteiten kan doen, is gewoon nog meer extra informatie.
1: Ja.
0: En extra bijzondere verhalen.
1: Ja, prachtig. En je zei het al, dus staan, op de website staat ook heel veel informatie. En ook het programma en alles wat je maar kan benoemen.
0: Ja.
1: En sowieso dat op jullie website, coda-apeldoorn.nl/atlas.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook kun je op de site van erfgoedplatform apeldoorn.nl ook alles vinden hierover.
0: Ja, klopt helemaal.
1: Nou, mooi. Ja. Oké, ik denk dat het heel druk gaat worden, Lin.
0: Ik denk het ook.
1: Hartstikke mooi.
0: En ik hoop het.
1: Nou, heel veel succes met alles en leuke dagen dan ook alvast.
0: Dank je wel.
1: Succes daar in dat Uddel en Meerveld, zou ik zeggen. En bedankt voor dit moment, hè. Goed.
0: Joe.
1: Dag. Doeg.

0: Bluesy Texas van Ella Longley. Hartstikke leuk liedje.
1: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
0: Het blijft vandaag bewolkt, maar wel zo goed als droog in Apeldoorn. En met vanmiddag en vannacht kans op motregen. Het koelt af tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 4. Morgenochtend beginnen we de dag regenachtig en is de temperatuur ongeveer 20 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk wel zonniger en neemt de kans op regen ook af. Het is 20 graden overdag en de temperatuur 's nachts daalt tot 12 graden. De wind draait geleidelijk naar het westen en is matig, windkracht 4. En tot zover het weerbericht van Apeldoorn.

0: Nou, we kennen hem natuurlijk onderhand allemaal, hè? Tim Knol, de man uit Hoorn. 1989 is hij geboren. Bekende Nederlandse singer-songwriter en muzikant. Mooie liedjes heeft hij ook gemaakt.
1: Ja.
0: Ja. Maar we gaan nu niet naar Tim Knol, we gaan naar Tim Koldenhof. Het zit een beetje...
2: Ja. Ja.
0: Goedemiddag Tim, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
0: Ik ga jou even doorschuiven naar Lorien. Want Lorien die gaat jou een paar vragen stellen
1: en
0: zo.
1: Ja. Hoi. Morgen, vrijdag 4 september, vindt lichtjeswandeling plaats in Park Berg en Bos. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Het licht van Apeldoorn start morgen. We hebben het ook maar één avond. Het is eigenlijk een beetje dat oude gevoel van Lumino, wat we gaan terugbrengen rondom de bosvijver van Berg en Bos. In de middag hebben we een programma voor de kinderen en families. Dus dan is het nog niet echt met de lichtjes, maar hebben we meer acts op de route. En 's avonds is dan echt de lichtjeswandeling met diverse optredens. Mooi verlichte bosvijver. Dus dat.
1: Ja, en kun je ook vertellen hoe het evenement tot stand is gekomen?
2: Ja, zeker. De oude Horst Uitvaartverzorging, die bestaat 125 jaar. En die kwamen bij ons, die zeiden we willen echt wat terug doen voor de stad en voor de Apeldoorners. En toen zijn we eigenlijk gaan brainstormen. Toen zeiden ze hoe leuk zou het zijn als Lumido weer eens terug zou komen. Dat is zoveel jaren niet geweest. Kunnen we niet iets tofs weer doen rondom die bosvijver? En toen zijn we met dit idee gekomen en... Dat hebben zij omarmd en toen zijn we dit verder samen gaan opzetten.
1: Ja, dat is leuk. Ik heb me ook aangemeld, dus ik kom morgen ook.
2: Leuk.
0: Nou,
2: ja.
0: Ik weet niet of je daar zo blij mee moet zijn, hoor.
1: kunnen mensen zich nog aanmelden? Want ik zag dat er ongeveer 4500 bezoekers worden verwacht. Zijn er nog plekjes over?
2: Nee, helaas. Het zit dus vol. Maar wat je kan doen is, we hebben nu een wachtlijst op de website. Daar kun je je voor aanmelden. We hebben net een mail naar de bezoekers eruit gestuurd. We hopen, stel dat er dus nog mensen zijn die ziek zijn of niet kunnen komen, dat ze zich dan afmelden. En dan kunnen we de mensen die op de wachtlijst staan nog mooi een plekje gunnen. Dus
1: ja.
2: Zo doen we dat. Ja.
1: En dat is leuk, er zijn op de route zijn er heel veel dingen te doen ook. Vanuit jullie, komen er dansers? Dansen zag ik staan.
2: Ja, we hebben zang op de route. We hebben lichtgevende acts op de route. Steltenlopers. Dus eigenlijk van alles is er te zien en te horen. En we hebben speciaal voor dit een lied ook of een muziekstuk gecomponeerd wat op de route te horen is.
1: Dat is
2: ook wel erg leuk. Ja.
1: En ik zag ook dat er een plek is, een herdenkingsplek. Kun je uitleggen waarvoor het is?
2: Ja, zeker. Nou, kijk, Rauwers is natuurlijk van de uitvaartverzorging. Dus ze zeiden, we vinden het leuk als we ook iets kunnen doen waar mensen toch even weer een herinnering kunnen ophalen aan een overleden of een dierbare. En die plek hebben we dus gecreëerd onder bij het... onder het bruggetje, zeg maar, zit die mooie tunnel. En daar hebben we dat gecreëerd. Dus daar hebben we een heleboel kaarsjes drijven in het water. En kun je ook zelf een kaarsje aansteken.
1: Oh, dat is mooi. En ik zag ook dat families die eerder, zeg maar, begeleid zijn door uitvaartcentrum Roudenhorst, ook al een uitnodiging hadden gekregen.
2: Klopt.
1: Dus,
2: klopt. Ja.
1: Dus dat is wel heel mooi.
2: Dus op die manier kunnen we dat toevoegen en... hebben we toch een klein stukje bezinning er ook in zitten. Naast dat het gewoon natuurlijk een hele leuke wandeling is om te maken. Ja.
1: Ja. Jammer dat het al vol zit. Ik zag al ongeveer 4500 plekken. Nou ja,
2: is toch wel
1: alle Apeldoorners zijn uitgenodigd. De gemeente Apeldoorn is best wel groot.
2: Dat is
1: wel jammer.
2: Ja, het is een goede, weet je, wellicht als we dit volgend jaar weer gaan doen, dat we er een avond bij kunnen gaan.
1: Wellicht, hè? Wellicht.
2: Dat zou dan leuk zijn. Ja. Wellicht.
1: Ja. En was het al snel dat de aanmeldingen stopten?
2: Ja, het was al binnen anderhalve week was het ongeveer bijna uitverkocht. Dus zo hard. Ja.
1: Dan ben ik op tijd geweest.
0: Ik weet niet, Lorien, of jij vroeger wel eens naar dat Lumido bent
1: toegeweest. Nee, nog nooit. Maar ik had wel meteen dat ik dacht van... Lumido. Ja, ik zie dat altijd voorbij.
2: Ben je in Apeldoorn? Ja. Ben je geen Apeldoorn?
1: Ik zag dat altijd voorbij komen, maar Lumido is al een tijdje gestopt.
0: Of jij in Apeldoorn bent.
1: Oh, sorry. Ik woon in Apeldoorn. Ja.
2: Oh, dan had je dat moeten... Ik hoor altijd alle Apeldoorners die kennen natuurlijk Lumido. Dus,
1: ja. Ik heb het altijd voorbij zien komen.
0: Prachtig. Ja. Ja. Elk jaar
1: nooit geweest.
0: Zo mooi.
1: Ja. Ja. Ja. Jammer.
0: Dat
1: ja.
0: was echt genieten.
1: Ja.
0: Hè? Ja. Maar goed, dit is een mooi alternatief, zeg maar. En een mooie boodschap zit daar ook in.
2: Ja.
0: En iedereen kan er natuurlijk, die 4500 mensen.
2: Klopt.
0: Kunnen hier fantastisch gaan genieten.
2: Maar als mensen dit horen, schrijf je in op de wachtlijst. Je weet het natuurlijk nooit. Dus,
0: en waar staat die wachtlijst?
2: Ja, op www.hetlichtvanapeldoorn.nl.
0: Oké. Ja, nou, dat is wel duidelijk dan, toch?
1: Ja.
0: Ik zie hier ook een klok lopen. Nog 1 dag, 5:26.
2: Klopt.
0: En nu is het al 25 minuten en dat loopt terug.
2: We zijn al druk aan het opbouwen. Dus,
0: ja? Al druk aan het opbouwen?
2: Ja, er zijn al veel mensen hier bezig en aan het rondlopen, ja.
0: Prachtig.
1: En ik kon nog, zeg maar, het laatste tijdslot kon ik me voor aanmelden. Wat mis ik van overdag?
2: Ja, we hebben eigenlijk, zeg maar, overdag, dus het familieprogramma, dus

0: redelijk dezelfde soort acts. Alleen overdag is er natuurlijk geen licht bij. Dus dat is meer gewoon voor de kindjes en de families die dan willen komen. Dus vandaar dat we dat middagprogramma dachten. Dat doen we dan ook, omdat we toch alles hebben opgebouwd.
1: Ja, precies. Ja.
2: Mooi hoor.
1: Nou, ik ben benieuwd.
2: Dat is wel prachtig.
1: Ja.
2: Worden,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja.
0: Zeker.
3: Dus Lorien, jij gaat ons volgende week vertellen hoe je het hebt ervaren.
0: Ja, zeker. Precies.
3: En hoe mooi het Lijkt is geweest.
0: Mooi verslag ervan.
3: Ja, ik hou haar daar aan. Hoor. Ja. Let maar op.
0: Heel goed. Leuk.
3: Nou, heb je verder alles? Heb je nog vragen aan Tim?
1: Nee, wil je zelf nog wat vertellen?
0: Nee, ik denk dat dit het is. En we kijken heel erg uit naar morgen. Dus graag tot ziens.
1: Ja.
3: Graag tot ziens, inderdaad. Nou, ik wens jullie nog even heel veel succes met de laatste puntjes op de i.
0: Klopt.
3: En maak er een fantastische, onvergetelijke avond, middagavond van met elkaar.
0: Doen we.
3: Dankjewel, right. Tim.
1: Dankjewel.
0: Dag.
3: Dag. We gaan luisteren.
4: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have ever been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let

0: druk werk. Daar kunnen we ook niet omheen, hè?
1: Nee, ja, zeker niet.
0: Slinger met het rode mutsje op zijn kop.
1: Ja.
0: Bestaat, deze band bestaat al sinds, wat zei ik net, sinds 1978.
1: Ja,
0: en de band is ook opgericht door Harry.

0: Slinger.
1: Ja, hij is zelf 77 jaar nu.
0: Oké. Jij dacht dat hij overleden was.
1: Ja, nee, ik dacht dat ik wat voorbij zag komen, maar hij is heel erg ziek geweest begin van dit jaar. Maar hij is inmiddels weer beter, zeg maar. En stond ook alweer op de Zwarte Cross. Ja.
0: Oh, ja. Nou. Dus dan hij moet je wel wat in huis hebben ook,
1: ja,
0: zeg.
1: Ja, precies.
0: Energie en zo.
1: Ja.
0: Maar weet jij ook wat hun allerbekendste liedje is geweest? Hun grootste hit?
1: Je loog tegen mij, alsof ik een kind was.
0: Nee, ja, dat dacht
1: ik. Ja, of deze.
0: Dat dacht ik dus ook. Maar deze is wel super bekend ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan lig je op mij. Ja. Kun je zo lekker ordinair Amsterdams, plat Amsterdams in zingen, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, het heeft wel wat. Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké. We gaan vragen aan Tim of hij een nieuw liedje instart. Ah, nou, lekkere disco-hit van Boney M. Ja.

0: and it's much too much.
1: Nou, dat is het dan. Stil.
2: Mooi
1: nummer, hè?
2: Ja, Macy Gray. Ja. Zeker.
1: Was jij op de hoogte van deze mooie stem?
2: Ja, maar dan wel met het nummer I Try en niet deze.
1: Ja, ja. Ze wordt... dan heb je dat weer. Dat is er zo'n prachtig oeuvre.
2: Ja.
1: En dan kun je moeilijk kiezen.
2: Dat, nee, maar het is mooi om deze ook te horen.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, zeker.
1: Echt heel mooi. Oké, we gaan er nog veel meer van horen, want ze is pas 58.
2: Ja.
1: Dus ze heeft nog heel veel jaren te gaan.
2: Ja.
1: Denk ik dan maar zo. Oké, we gaan dus even kijken, want het is natuurlijk... de zomer is wel voorbij. Maar we moeten wel gewoon leuke dingen blijven ondernemen met elkaar, vind je niet?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, er zijn ook Staatsbosbeheer, die organiseert nog steeds een aantal exclusieve exposities over de Veluwe. Altijd leuk. Een 20 uur durende natuurervaring.
2: 20 uur achter elkaar of in totaal?
1: Nee, huh? Ja, gewoon. Oh. Ja. Lopend. Je vertrekt dus lopend vanuit de bewoonde wereld, om het maar even zo te zeggen. Om dan daar pas de volgende dag weer terug te keren.
2: Wat leuk.
1: Dus dat wordt heel spannend.
2: Ja.
1: Ondertussen geniet je van al het moois wat de Veluwe te bieden heeft. En de eerste daarvan die staat gepland op. Nou, daar hebben we het alweer. Dat is al lang geweest.
2: Ja.
1: Zie je dat?
2: Ja, ik zie het. Dat was 25 april, maar het duurt nog tot 2 oktober.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja.
1: Juist. Het is van 3 uur, dus op de dag dat je vertrekt, om 3 uur vertrek je, tot

0: De volgende dag 11 uur. En de kosten zijn, schrik niet, €300. En er is wel een minimumleeftijd aan dit evenement verbonden van 18 jaar. Je kunt je aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/expeditie Veluwe. En hier kun je ook al die andere datums vinden die er nog zijn te boeken. Het start in Vierhouten. Als je weet waar Vierhouten ligt.
1: Ja.
0: Dat ligt, dat weten we.
1: Ja.
0: Maar dan ga je wel een bosrijk omgeving ga je in.
1: Wat leuk.
0: Dat is wel heel spannend ook. Ja. Dan loopt allerlei wild.
1: Ja.
0: Ja. Ik ga het verder maar niet vertellen wat er allemaal loopt. Maar het is wel heel indrukwekkend ook. Dus kijk gewoon op de website van staatsbosbeheer.nl/expeditie Veluwe. Kun je daar helemaal lekker vast een beetje in de sfeer komen.
1: Ja.
0: En boeken.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook belangrijk. Oké. Ach jongens. Ja.
1: Gerard Cox.
0: Ja, de man is ook ons ontvallen, hè, dit jaar.
1: Ja.
0: Ja. En prachtig liedje, dit. Dat houden we gewoon helemaal erin. Gerard Cox, je hebt zijn naam al genoemd. Het is weer voorbij. Mooie zomer.

0: Ja, Gerard Cox, ach gos, jongens. Hij is overleden, hè? Wat had ik nou gezegd? Hoe laat? Wanneer? Hoe laat?
1: Ja,
0: hoe laat weet ik niet. Hij is 13 september 2025 overleden op de leeftijd van 85 jaar.
1: Jeetje, bijna een jaar geleden, ja.
0: Prachtig oeuvre achtergelaten. En wat ik jou ook net liet zien is dat hij ook nog heeft meegedaan aan Beter Laat Dan Nooit. Ja. Het was zo'n leuke serie met allemaal van die oude mannetjes.
1: Moet ik Henny Huisman.
0: Ja.
1: Peter Faber.
0: Barry Stevens.
1: Barry Stevens.
0: Ja, vooral doorgaan.
1: Ja, vooral doorgaan.
0: Ja. Willy Brodt-Frequent, die zat er ook bij.
1: Ja.
0: Ach, heerlijk. Het was een heel leuk programma. Goed, ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ik vond de temperatuur vandaag wel lekker, hoor.
1: Ja,
0: tot nu toe.
1: Ja, ik denk dat het deze maand... Ik hoop dat het deze maand gewoon een beetje zo temperatuur blijft.
0: Ja.
1: Voorgaande jaren.

0: was dat wel het geval. Dus.
1: Nee, maar dat is eigenlijk ook altijd wel een gegeven. Hè? September is nog een hele mooie nazomermaand.
0: Ja, klopt.
1: Dus daar gaan we ook gewoon lekker van genieten.
0: Ja,
1: ja toch? Oké, waar we ook van gaan genieten is zometeen na het nieuws van 3 uur... het 2e uur van de matinée. Met daarin ook een gast hier in de studio.
0: Gezellig.
1: Gasten aan de telefoon. Natuurlijk ook Jan Kersenboom. Die kan niet ontbreken in dit programma. Tim blijft lekker zitten. Die heeft leuke muziek al klaargezet. Gaat hij gewoon, heeft hij zin aan om dat te draaien ook zo, zei hij net. Dus we gaan er lekker van genieten met z'n allen. Ja, toch?
0: Ja.
1: En waar gaan we dan nu naar luisteren? Zometeen naar Guilty. Guilty van Barbara Streisand en Barry Kibb.
0: Ja.
1: Dat is ook echt wel een heel oud samengesteld duo. Ik weet niet hoe laat hij gaat instarten, maar dat horen we zo meteen. Kijk, hij loopt nu al.
0: Ja.
1: Heb je nog iets te zeggen tegen de luisteraars?
0: Tot zo.
1: Ja, tot zo. Nou, vooral blijf luisteren naar Radio Apeldoorn. Matinee van donderdag 3 september 2026. Ik zeg zo meteen. Tot straks na het nieuws van 3 uur. Lekker.

0: Nu met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de matinee met Hieke Goos.
1: Luisteraars, welkom terug. We zijn er nog tot 4 uur vanmiddag. En we hebben een vol programma dit tweede uur. We gaan zo meteen praten aan de telefoon met Meint de Wilde. Hij is de voorzitter van het Oranjefeest Wenum-Wiesel. Dat is al, ja, dat barst zo meteen los. We gaan praten. Zij komt in de studio met Jackie Kroon. Partij van de Dieren, om precies te zijn. En het gaat over de clean-up langs het spoor. Want daar ligt nogal het een en ander wat er niet hoort. En dat moet gewoon opgeruimd worden.
2: Ja.
1: En natuurlijk Jan Kersenboom, die mag ook niet ontbreken in dit tweede uur van de matinée. Jan Kersenboom, de eigenaar en uitbater van het Bluescafé aan de Nieuwstraat. Hij heeft weer een fantastisch repertoire samengesteld. Mooi programma. Dus daar gaan we gewoon even lekker met hem over babbelen. Maar voordat het zover is, gaan we nu eerst maar eens even terug in de tijd. Edith Piaf. Prachtig nummer. Gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, wij waren even gewoon in verwarring, hè?
1: Nou ja, inderdaad. La Vie en Rose, dat google je dan. En wat komt er dan tevoorschijn ineens? Op poppen 2007. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, wij dachten, hè?
1: Maar Edith Piaf, die is geboren in 1915 en overleden op 10 oktober 1963, maar 47 jaar geworden.
0: Ja.
1: Maar wel prachtige liedjes nagelaten, waarvan er dit dus één is, La Vie en Rose.
0: Ja, en die kwam niet in 2007 uit, dat was de film.
1: Precies.
0: Maar het nummer heeft ze zelf in 1945 al geschreven en in 1947 kwam het uit als single.

0: Ja, prachtig, hè?
1: Als mensen, nou, de meeste mensen weten toch nog wel wat een single is, hè?
0: Tuurlijk weten ze dat, zeg. Kom op, hou ze op. Nee, maar prachtige liedjes heeft ze gemaakt. Ja. Echt waar. Wel een triest verhaal eigenlijk, hè, over haar leven ook.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, het is niet iedereen gegeven om, om hurry-up te leven en zo. En nee, alleen maar Jolijt te hebben. Nee. Oké, wat gaan we nu doen? Ach, jongens, ja, we gaan lekker eventjes naar Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia. Zou ik best een keer heen willen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Wie weet.

0: Gladys Knight en de Pips. Gaan we een beetje terug in de tijd. Vertel het eens even, Lorin.
1: Nou, dit nummer verscheen in 1973. Mm-hmm. Gladys Knight zelf is inmiddels al 82 jaar.
2: Zo.
1: En over de Pips, dat is leuk. Het is een beetje een familiaire band.
2: Ja.
1: Haar broer en twee neven zijn de Pips, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou, dus het blijft in de familie.
1: Het blijft in de familie. Ja. Nou, ze hebben met dit nummer ook nog Grammy gewonnen.
2: Oké.
1: Okay. Voor Best R&B Vocal Performance. Ja. Bij A Duo, Group or Chorus.
2: Zo. Ja. Nou zeg, leuk. Maar zijn ze nog actief in de muziek, denk je?
1: Dat weet ik niet.
0: Echt meer, hè, denk ik. Nee, dan moeten we gewoon terug in de tijd.
1: Terug in de tijd, ja.
0: Qua muziek van Gladys Knight en de Pips. Ik zie dat Tim heel driftig aan het bellen is.
3: Neem het niet op, maar de volgende gast is er volgens mij ook al. Even een plaatje draaien dan de volgende gast.
0: Ja, doe maar. We gaan een plaatje draaien. En dan gaan we naar de volgende gast.
2: Ah! Hollanders! Oh.
1: Zijn we nog in de uitzending?
0: Ja.
1: Oeh.
0: Hij draait hem nu weg, maar hij staat ook ineens te praten aan de telefoon.
1: Dus we hebben een beller.
0: Krijgen we toch Meint de Wilde, denk ik, aan de
4: telefoon.
0: Ja, ben je daar, Meint?
4: Ja, hier ben ik.
0: Hallo. Ja.
4: Oh, welkom goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom in de uitzending. Fijn dat het even lukt, want je bent natuurlijk hartstikke druk daar met voorbereidingen voor het grote Oranjefeest. Ja. Klopt dat?
4: Dat gaat volop. Gelukkig veel vrijwilligers die ons helpen. Maar het laatste is altijd even dit nog, dat nog, hier nog iets, daar nog iets.
0: Ja.
4: En we proberen het ieder jaar toch weer iets leuker te versieren, aan te kleden. Maar het gaat heel veel tijd in zitten.
0: Ja, dat is heel veel handjes heb je daarvoor nodig, om het maar even zo...
4: Maar die hebben we gelukkig ook heel veel. De buurtschap werkt heel hard mee.
0: Ja.
4: En heel veel vrijwilligers. En dat houdt het ook in dat we nog feest kunnen geven.
0: Zo is dat.
4: Want 12 man is niet te doen.
0: Nee, zeker niet. Maar luister eens, hoe vaak hebben jullie dit feest al georganiseerd?
4: Dit is voor mij de 114e keer, als ik het goed heb.
0: 114e keer, ja. Ik wil het gewoon even gezegd hebben, want het is natuurlijk een groot spektakel daar in Ween en Wiesel. Ik reed langs hier naartoe en ik zag alweer prachtige, mooi versierde lantaarnpalen en alles. En in die papegaaiweg zag ik dat, want daar is het feest.
4: Ja.
0: Daar staat
4: is het feest.
0: Grote tent staat er al opgesteld.
4: Een groot tent, botsauto, schietent, de belevingsgroep. We hebben een belevingsgroep die ook heel veel doet en die versiert het terrein. En die doet heel veel dingen. Dus ja, dat is ook super.
0: Ja. En alles...
4: En dan is het ook te doen.
0: En Meint, hoe zit het? Het is dus 3 dagen lang feest in Ween en Wiesel.
4: Ja.
0: En dat begint dus morgen. Morgen, de 4e.
4: Ja, morgen vroeg om 11:30 beginnen we met de kinderspelen. Dan gaan we naar de school toe in Ween en Wiesel. Dan halen we de kinderen op onder begeleiding van een stukje muziek. En dan gaan we naar het trein. En dan starten we uit traditie met het Wilhelmus. En dan gaan we kinderspelen doen. En dat wordt door de meeste dames uit ons bestuur georganiseerd en geregeld.
0: Mm-hmm.
4: En die gaan dan rond de middag weer terug naar school. En sommigen zijn dan vrij 's middags.
0: Ja.
4: En dan gaan we daarna verder met de buurtbabbels. En dat heette eerder de buurt met de buurt, maar dat hebben we een ander naampje gegeven. En dat is dan, daar komen aan het begin meestal iets oudere mensen uit de buurtschap.
0: Ja.
4: En dan zo langzamerhand dan hebben we daarna het bedrijvenuurtje. Er zijn al wat bedrijven die stoppen gewoon wat eerder, die doen de deur dicht. En die komen dan gewoon met de medewerkers richting de tent. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen. En dat is ons goed bevallen. En ja, dat moet gewoon groeien. En we zien ook dat groeit. Dus ja, dat is ook een positieve ontwikkeling.
0: Hartstikke leuk. En dat is dan over vrijdag. En wat gaan we dan op zaterdag doen?
4: Op zaterdag hebben we natuurlijk onze traditionele optocht. Die staat om 9:00. En wie mee wil doen, iedereen mag meedoen. Je kan zo aansluiten als je... bijvoorbeeld een oude auto hebt of weet ik wat. Je mag zo deelnemen aan de optocht. Je meldt je en dat kan. En dan rijden we door heel Wenum, of heel Wenum, maar een heel deel door Wenum en een deel door Wiesel.
0: Ja.
4: En dan, dan kan het bedrijf, schoolkar, buurtwagentjes en ja.
0: Maar stel nou dat ik een oude auto in de schuur heb staan. Heb ik niet, maar stel dat. En ik wil toch nog meedoen. Kan dat dan nog?
4: Dat kan. Je rijdt dan vanaf de oude Zwolseweg de Schupperijweg in.
0: Ja.
4: Nou, en als je daar zorgt dat je daar rond half 8, half kwart voor negen staat, dan sluit je achteraan in de rij en dan kan je zo mee rijden en dan kan je de buurtschap je auto laten.

0: Leuk.
1: Dat doet het al 30 jaar of 35 jaar, denk ik. Zo. Misschien wel 40.
0: Fantastisch.
1: En, en de strijd onderling is soms wel eens haast te groot, maar ja, iedereen wil dat winnen. En dat is ook belangrijk.
0: Super fanatiek dus allemaal. Ja, ja, leuk. Ja, nou. Leuk.
1: Maar, en dan s'avonds hebben we natuurlijk nog weer een feestavond, hebben we vrijdagavond ook natuurlijk.
0: Ja. Ja, en zaterdag heb jij een band. Ik zie ze zijn leuke gasten. Empire heten ze.
1: Ja, Empire.
0: Ja.
1: Ja.
0: En DJ Wesley, die komt ook op zaterdag.
1: Die komt ook. Ja. Ja, ja.
0: En kunnen we daar ook nog naartoe? Moeten we daar kaarten voor kopen? Of is het vrij toegankelijk?
1: Je hoeft alleen maar kaarten te hebben voor de vrijdagavond. Dan hebben we Joe Party, die muziekzender, die draait dan. En dan hebben we een uurtje lang Piratenpower Hour.
0: Ja.
1: En die zetten de tent op de kop. En de kaarten zijn gewoon nog aan de kassa bij het feestrein te koop. En dat is de enige avond dat je intree moet betalen voor in de tent. En de rest is alles vrij toegankelijk. En we proberen ook, ons streven is om een buurtfeest te vieren, te houden, waar ook iedereen naartoe kan. Dus laagdrempelig, niet te hoge kosten.
0: Ja.
1: Onze consumptieprijs is altijd lager als de rest van de feesten in de buurtschap. Dus.
0: Ja.
1: Maar dat komt ook weer mede door de vrijwilligers.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja,
0: veel handen maken nog weer. Ja, zo is dat.
1: Ja, ja. Nou, dan blijft het betaalbaar.
0: Gaan we zondag nog even een laatste leuke dag hebben met elkaar. En wat kun je daar nog even over vertellen?
1: Nou, zondag, dat wordt dit jaar voor de vierde keer dat we dat doen. Dan beginnen we om 1 uur met een kindercorso. Dat zijn de kleinste bewoners uit de buurtschap die met een trekkertje, een traptrekkertje, een skeltertje, een fietsje, weet ik wat. En dan maken we een klein rondje door Ween en Wiesel. Dat zijn de toekomstige wagenbouwers ook voor de grote opdracht.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, die moet je enthousiasmeren.
1: Ja, dat is de toekomst.
0: Ja, precies. Zo is dat.
1: En dan hebben we om 2 uur een ballenbaanrace. Dat is eigenlijk een beetje van Marble Mania afgesnoept van televisie.
0: Oh ja.
1: Met de knikkers en wij maken een groep mensen hebben een fantastische baan gemaakt. Weer aardig aangepast en nog weer mooier gemaakt. Dus dan krijgen alle kinderen een nummertje. En dat correspondeert met het balletje. En wie geluk heeft, krijgt een prijs.
0: Ja.
1: En later is er ook nog een paar rondjes voor volwassenen.
0: Ja.
1: Dan hebben we om 3 uur een hondentraining demonstratie van politiehonden.
0: Ja.
1: Hoe ze een inbreker gaan pakken. Dus dat is wel een spectaculair iets.
0: Spectaculair. Ja,
1: ja,
0: precies.
1: Dat is ook allemaal vrij toegankelijk. Je kan zo de trein oplopen en dat is in de wei. En iedereen kan daar gewoon komen kijken. En ja, dat is ook wel een spektakelstuk. Tenminste, gaan we wel vanuit.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we om 4 uur nog even horizontaal bier gaan stapelen. Dat mag iedereen aan meedoen. Kijken hoeveel of je zondags met 2 man. Kijken hoeveel je tegen elkaar aan kan drukken en dat het niet valt.
0: Ja, ja.
1: Nou, en dan. En dan gaat echt wel het dak er niet af, maar we hopen dat we buiten zitten. Maar dan hebben we de laatste feestmiddag met Patriari en DJ Remco.
2: Maar dat is altijd goed, ja.
0: Altijd goed. Ja. Die weten er sowieso een feestje van te maken met z'n allen. Ja, leuk.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi.
1: En dan zit de sfeer er ook wel in.
0: Zo is dat.
1: Ik kan veel vertellen, maar dat is eigenlijk in grote lijnen Venusfeest.
0: Er is ook een website waar het allemaal op te vinden is. Oranjefeest-wwna.nl.
1: Ja.
0: Klopt, hè? Daar is alles nog even op te lezen. Mochten de mensen zeggen van nou, het lijkt me leuk, maar kan niet alle dagen. Dus ik moet even een keus maken. Kunnen ze daar naartoe?
1: Ja, en daar staat ook het programma zicht over wel op.
0: Ja.
1: En meestal staan er heel snel ook wel wat foto's al van de eerste dagen op.
0: Ja,
1: dus,
0: daar zijn jullie altijd heel rap mee.
1: Ja.
0: Nou, leuk man. Mijnt, dat wordt heerlijk genieten. Ook lekker toch wel een beetje hard werken nog even. Hè? Maar dan,
1: ook tijdens het feest, hè?
0: Ja, precies. Het moet gewoon doorgaan, hè? Okay.
1: Nou, dat doen we met plezier.
0: Hou de boel wel heel. Nou, en ik zou zeggen, heel veel.
1: Ik heb weer even zo'n kermiswagen langs de filter. Ja.
0: Moet kunnen, geeft niks.
1: Moet kunnen.
0: Dankjewel, Mijnt, voor deze update. En ik zou zeggen, heel veel succes. Nog even de laatste puntjes op de i. En genieten de komende dagen. Hè?
1: Gaan we zeker doen.
0: Oké, en tot de volgende keer zou ik zeggen. Dankjewel.
1: Ja, bedankt, hè.
0: Tot ziens. Dag. En dan gaan we nu toch echt luisteren naar Nico Landers met Liefde in de Nacht.

0: Ik zal eens even mijn microfoon erbij pakken.
1: Ja, dat moest ik ook even doen.
0: Ja, precies, daarom. Maar Hold On was dit, hè, het laatste nummer van Santana. En dat komt ook alweer uit 1982. Hij blijft ook een lekker nummer. Heerlijk. Ja, ze zit er. Helemaal fris en fruitig. Ook achter de microfoon al. Jij bent Jackie Kroon. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: En jij vertegenwoordigt de Partij voor de Dieren.
2: Ja, klopt.
0: Toch?
2: Helemaal.
0: Ja. Ja. Waar gaan we het over hebben met elkaar? Hier nu, op dit moment.
2: Nou, wij organiseren altijd heel veel leuke activiteiten. Om daar
0: zeker
2: maar gelijk even mee te beginnen. Maar we hebben aankomende zaterdag een schoonmaakactie langs het Apeldoorns Kanaal.
0: Dat doen jullie vaker, toch?
2: Ja, we proberen 3 keer in het jaar. Maar we hebben in Apeldoorn Zero Waste Apeldoorn. En die doen het 1 keer in de maand.
0: Ja.
2: Dus Apeldoorn is eigenlijk al heel goed voorzien van zwerfafvalrapers. Maar wij vinden het ook leuk om te doen. Dus wij doen het ook 3 keer
0: ook
2: per jaar.
0: Gewoon om eens even jullie gezicht weer te laten zien, hè?
2: Dat
0: in het
2: ook,
0: veld,
2: ja,
0: zeg maar.
2: En wij nemen dan een ander gebied dan de Zero Waste mensen doen.
0: En jullie lopen dan nu dan langs het spoor?
2: Ja, we hebben dit keer gekozen voor het spoor langs het Apeldoorns Kanaal. We beginnen bij kringloopwinkel Rattaplan.
0: Oh ja.
2: Aan de Kanaal Zuid.
0: Ja.
2: Ja, het is ook terug naar toen, heet het, van de stoomtreinen.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Ja. Stoomtrein. Dat is
0: toen, zeker.
2: Het is natuurlijk hartstikke leuk om die 2 dingen te combineren. Ik ben zelf ook een treinengek. En er zijn wel meer mensen die het alle 2 leuk vinden. Dus wij dachten, we gaan het gewoon zo doen.
0: Leuk.
2: Ja.
0: En hoe groot is de groep? Want nou, jullie gaan vanuit de Partij voor de Dieren natuurlijk met een aantal mensen.
2: Ja, het is altijd,
0: trekken.
2: Altijd afwachten.
0: Oh ja.
2: Mensen die zelf opruimspullen hebben, die hoeven zich niet aan te melden.
0: Mm-hmm.
2: En mensen zonder spullen melden zich wel aan.
0: Ja.
2: Dus daar heb ik 2 aanmeldingen van.
0: Oké.
2: En voor de rest, ik laat me verrassen.
1: Dan moet ik denken aan een grijpertje bijvoorbeeld.
2: Ja, we hebben van de gemeente Apeldoorn een afvalgrijper. En je hebt een soort ring waar je dan de vuilniszakken in kan vouwen. We hebben hesjes, van die fluoriserende hesjes. Als mensen handschoenen willen gebruiken, die moeten ze wel zelf meenemen.
0: Ja,
2: maar de rest ook, hebben we dus allemaal van de gemeente.
0: Dat is ook wel zo hygiënisch, vind ik
1: zelf. Precies.
0: Ja,
1: precies. En tot waar gaat het? Want het spoor is natuurlijk lang.
0: Heel lang.
2: Ja.
0: Heel lang.
2: Nou, in verband met de stoomtreinen mogen we niet op het spoor zelf.
1: Nee.
2: En daar heb je best wel veel afval, want dat waait erheen en dat kan dan vervolgens geen kant meer op. Dus dat mogen we niet. Dus we blijven aan de wegkant. Ja, en afhankelijk van de groep. De ene gaat de ene kant op, de andere kant. En we kunnen ook nog het stukje kanaal aan de overkant nemen, zou ik maar zeggen, waar je nu dat hondenuitlaatveld hebt.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dat was eerder een straat daar, hè?
2: Ja, ja, waar de bus vroeger reed.
1: Ja, precies. En dan wel het gedeelte Apeldoorn, niet verder.
2: Nee, we gaan. Nou, ik denk dat we zo richting, hoe heet het park? Het Kanaalpark, de Marchandstraat, dat een mooie grens is.
1: Ja, precies.
2: Oh, ja. En aan de andere kant, dan kom je toch een beetje richting Laan van Mensenrechten uit.
1: Ja.
2: Maar ja, hoe meer afval er ligt, hoe kleiner het gebied.
1: Ja.

0: Dus als men opeens ons in het centrum ziet, ja, dan ligt er weinig af van. Want ja, dan hebben we dus een langere wandeling.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ik verbaas me eigenlijk altijd ook weer van
2: hoeveel er ligt.
1: Ach jongens,
2: ja, het is,
1: en weet je, ik snap het niet, hè? Misschien het ligt het ook wel aan je opvoeding of zo. Wij hebben het van huis uit meegekregen.
2: Ja.
1: Als je dingen leeg eet in de auto of wat dan ook, neem het mee terug naar huis en gooi het dan in de vuilnisbak.
2: Ja, ja.
1: Hè? Ja, toch?
0: Ja.
1: Maar dit, het is zo makkelijk om het even gewoon zo hup van je af te gooien.
0: Ja, en de wind speelt dan natuurlijk ook een grote rol. Ja. Want het meeste afval is dan toch tegen een hek gewaaid. Ja, ja, en dan blijft het liggen.
2: Ja. Ja, ik vind het soms ook bizar. Mijn vriend woont in Eerbeek en daar heb je natuurlijk ook het spoor van de stoomtrein. En wij liepen daar wel eens langs met de honden. Ja. Maar dat je echt denkt, oh wat mooi dat het zo in de natuur groeit, dat plastic.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is echt ongelooflijk.
0: Ja, het is vreselijk. Ja. Maar het meeste wat we tegenkomen, en dat is heel triest, vinden wij, zijn toch de peuken. De sigarettenpeuken.
1: Ja. Ja.
0: En het is heel klein afval, maar je bent er heel erg druk mee met oprapen.
1: Zeker. En het is ook heel belastend voor de natuur. Hè?
0: Ja. Het is ontzettend belastend voor de natuur.
1: Ik heb daar nooit bij stilgestaan, maar daar heb ik eens iets over gelezen.
0: Ja.
2: Dat die filters. Echt, ja, zeker.
1: Het duurt zo verschrikkelijk lang voordat dat eens een keer verteerd is.
2: Ja. Nou, ik rook dus ook. Ja. Ik rook dus ook, maar ik maak hem uit. Het beetje tabak wat er nog aan zit, doe ik zo. En de filter neem ik altijd mee.
0: Ja.
2: Ik heb wel filters in mijn tasje. Ja, ja.
0: Heel goed.
2: Ja, ja.
0: Ja, één sigarettenpeuk, dat kan een vogel doden.
2: Ja, precies, daarom.
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja, het is heel erg. Ja, als je een klein hondje hebt, nou ja, die eten 3-4 op.
2: Ja.
0: En dan is het ook einde verhaal.
2: Ja, precies.
0: Ja,
1: nee, dat moet je helemaal niet willen, joh.
0: Nee, dus wij zijn blij met iedere peuk die we op kunnen raken.
2: Ja, super. Ja.
1: Nou, dan heb je ook inderdaad wel zo'n grijper nodig.
2: Ja,
0: ja, die wil je echt niet met je vingers.
1: Nee, nee. Oké, aanstaande zaterdag dus.
0: Ja.
1: En hoe laat beginnen jullie?
0: Nou, we verzamelen om 1:30. En dan bij de Rattaplan voor. Dan kunnen de mensen de fiets ook parkeren. Eventueel de auto, maar makkelijker de fiets.
1: Ja.
0: En dan kan ik de spullen uitdelen en dan gaan we aan de gang.
1: Ja.
0: En afhankelijk uiteraard van het weer, de goede zin en wat we allemaal tegenkomen. Ja. Nou, sluit voor 1 uur of 3 af.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan is het klaar, zeg maar. Jullie hebben de route gedaan. Er is heel veel afval verzameld.
0: Ja, we hopen dat we niks oprapen.
1: Oh ja.
2: Ja, nou, ja. Ja, dat is, ja, dat is goed streven. Ja,
0: dat is het mooist. Ja. Maar we vrezen dat we toch wel wat opruimen.
2: Ja. Ja.
0: Nou ja, en de vuilniszak, die wordt opgehaald door de gemeente.
1: Oh ja, want dat wou ik dat nog even weten. Neem jij het dan allemaal mee naar huis? Of hoe gaat het? Ja, weet ik veel.
2: Ja, ja.
1: Hoe
0: Als het een klein beetje is, dan neem ik het inderdaad mee naar huis. Laat ik het thuis ophalen.
1: Ja.
0: Maar zijn het echt een paar zakken, dan zetten we het op de locatie neer. Op een zo veilig mogelijke plek.
1: Ja.
0: En dan haalt de gemeente het op.
1: En die gaat het dan uitsorteren? En er zal van alles tussen zitten.
0: Het schijnt dat ze dat dus wel gaan doen.
1: Ja.
0: Vind ik wel bijzonder, want er zit ook wel eens glas in. Of,
1: Ja, maar we worden allemaal eigenlijk, zeg maar, gepusht. Een soort van, ik bedoel het vriendelijk.
2: Ja.
1: Om toch vooral zo veel mogelijk afval te scheiden.
0: Ja.
1: Ik heb thuis een hele straat kliko staan.
2: Ja, precies.
1: Plastic, papier, grijs, groen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en dan kun je ook nog je chemische toestanden kun je in zo'n andere bak doen.
0: Ja. We hebben één raper, ik weet niet of ze meekomt. Die houdt zelf dus bij het rapen al afval apart.
1: Oh,
0: dus komt ze dan schoon plastic tegen of glas, dan gaat het in een apart Zero Waste Apeldoorn doet dat ook. Maar ik moet zeggen, dan loop je daar met 6 verschillende zakken.
1: Nee,
0: het is wel veel sjouwwerk.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Wat ik ook nog steeds bijzonder vind, is toch petflesjes en blikjes waar statiegeld op zit. Die worden ook gewoon gewoon weggegooid.
0: Steeds minder.
2: Ja, nog gelukkig.
1: Ja. Dat was vroeger, als ik met de hond liep te wandelen daar in Ween en Wiesel, bezaaid.
2: Ja.
1: En nu bijna niks.
0: Nee, het zijn nu de knijpzakjes, noem ik het maar.
2: Oh ja,
0: de vruchtensappen in zitten.
1: Ja. Pakjes. Nou, Jackie, een heel mooi initiatief. Ga daar vooral mee door, zou ik zeggen.
0: Gaan we zeker doen.
1: En ik hoop dat er een aantal mensen zich daar gaan melden bij jou, bij dat punt waar jullie gaan
0: vertrekken. Ik ga er vanuit van wel. Het is mooi weer.
1: Zo
0: dus,
1: is dat.
0: En het is lekker buiten.
1: Heerlijk.
0: Dus gewoon mee
1: bezig zijn. Zo is dat.
2: En als mensen zich nog aan willen melden die geen spullen hebben?
0: Ja, dat mag. Dan kunnen ze een mailtje sturen naar apeldoorn@partijvoordedieren.nl. Ik ga ervan stotteren. apeldoorn@partijvoordedieren.nl.
2: Ja, en dat is dus als je zelf geen grijpetje en dat soort dingen hebt.
0: En heb je wel spullen, kom gewoon gezellig.
1: Schuif lekker aan en ga meedoen.
0: Ja.
1: Leuk. Jackie, dank je wel voor dit moment.
0: Heel veel
1: succes. En dat het maar een groot succes mag worden komende zaterdag.
0: Ik hoop dat we niks oprapen.
2: Ja.
1: Jullie ook een

0: Groot succes, zo bedoel ik dat ook.
1: Ja.
0: Dankjewel, graag tot een volgende keer.
1: Ja, tot ziens.
0: We gaan luisteren naar Don't Let Me Be Misunderstood. Weet je nog van wie dat zijn?
2: Is het, nee.
0: Wie dat nummer is?
2: Nee.
0: Nee? Santa Esmeralda. En de Animals, die hebben dat ook gedaan. Hoor ik nu op mijn oor.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
2: Ik ken het nummer niet, dus ik ben benieuwd.
0: Dat is een heel leuk nummer. Daar word je vrolijk van. En dan mogen we gewoon hebben. Ja, toch? Gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, jij zei het al, hè? Dat is gewoon zo'n lekkere man,
1: ja.
0: Die Tom Jones.
1: Ja. En hij doet nu nog The Voice. Ik weet niet nu dit jaar, maar
0: nee,
1: hij deed
0: The
1: Voice in ieder geval. Dit nummer is uitgebracht in 1965.
2: En hij stond dit jaar nog in de Paleis Soestdijk,
0: Paleis Soestdijk was hij ook nog.
1: Dat horen we net van techniek.
0: Ja, van Tim.
1: Van Tim.
0: Tim is heel erg bij de hand op dat gebied. Ja. Dus echt zo'n wandelende
1: encyclopedie.
0: Ja. Maar die weet altijd
1: veel. Wandelende Google.
0: Ja, feitjes, weetjes, alles. Maar Tom Jones, hij is inmiddels ook alweer 86 jaar.
1: 86,
0: hè?
1: Jeetje.
0: Hij ziet er nog heel goed uit.
1: Ja, wel wat aan zijn gezicht gedaan hier en daar.
0: Hij was een van de eerste mannen die daar openlijk voor uitkwam.
1: Ja.
0: Vroeger.
1: Moet ook kunnen, ja, precies.
0: Ja, waarom niet, joh? Maakt het nou uit.
1: En tegenwoordig is het gewoon meer een standaard dan...
0: Hij heeft wel ondeugende ogen, vind je?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, hij 86 inmiddels. Woont nog steeds in UK.
1: Oh ja.
0: Oftewel Engeland.
1: Ja.
0: Dus ja, en wat je zei, hij doet mee. En af en toe dan heel spontaan, net hoe het uitkomt. Dan zingt hij daar gewoon ook mee.
1: Ja, mooi live. Is dat, hè? Ja.
0: Hij heeft een hele goede stem.
1: Ja.
0: Ja. Leuk. Nou, Tim die probeert contact te krijgen met het Blues Café. Het Blues Café met Jan Kersenboom. Jan Kersenboom, als je luistert, neem even gewoon je telefoon op. Nee hoor, het is weer helemaal mis daar met Jan Kersenboom. Nou ja, goed. Dan gaan we het gewoon maar even zelf doen. Vind je niet?
1: Ja, zeker.
0: Want Jan Kersenboom, die heeft... even kijken, waar heb ik mijn information... Jan Kersenboom, kom op, hier. Ja.
1: En natuurlijk de agenda van het Blues Café.
0: Ja, de agenda van het Blues Café. Ja. Elke week is daar live muziek op het podium.
1: Zeker.
0: Nou, we beginnen daar morgenavond, vrijdag 4 september, met Social Debt. En dat is een vijfkoppige alternatieve melodische rockband. Het zijn allemaal jonge gasten. En die werpen je in het diepe met deze altijd energieke en rockende muziek. Social Debt speelt naast eigen werk ook in hun eigen unieke stijl... met elementen van onder andere Metallica, Muse, Nothing But Thieves en Heartrest. Ze spelen ook altijd een aantal covers in die stijl. Social Debt heeft al meerdere optredens achter de rug. Onder andere ook hier in Apeldoorn. Ik heb ze ook vorig jaar bij mij in een muziektent gehad in het Oranjepark. Dat was hun debuut, zeg maar. En ze hebben ook al een keer eerder in het Blues Café gestaan. En nu staan ze er dus komende vrijdagavond weer... Bezetting is Cas van den Broek, Rick Brouwer, Roos Lammersen, Meike Bulthuis en Jochem. En Meike zit achter de drums. Dat is heel bijzonder voor een vrouw.
1: Ja.
0: Maar die speelt echt de pannen van het dak.
1: Oh ja.
0: Ja, helemaal leuk. En Roos die speelt op de bas. Dus dat is aankomende vrijdag. Begint om 10:00 en de toegang is vrij. Zaterdag 5 september gaan we even, Damien and the Live Band. Dat is even lekker rock en roll. En dat staat bij hun heel hoog in het vaandel. En dan moet je denken aan Elvis Presley, Herman Brood en Johnny Cash. Komt ook nog voorbij. Wat kan er nog meer? Het is dus echt een hoog rock'n'roll, blues, country en rock niveau.
1: Leuk.
0: Wat je daar gaat horen. Ja. Het is een driemans formatie. Ben Dijkman op de bas. Jan Rosman mondharmonica en gitaar. Mannes Goosen drums. En dat is het. Ze gaan het dak eraf breken, staat hier.
1: En lekker dansen voor de mensen die komen.
0: Rollen. Ja, lekker swingen. Heerlijk. Zaterdagavond 10:00, vrije toegang. Zondag 6 september. Dan moet je ook gewoon naar het Blues Café. Penny Lane, die is na een aantal jaren afwezigheid weer terug. Staat op het podium van de Nederlandse clubs, muziekcafés en festivals. Dus ook bij het Blues Café. Ze komt met haar band. Ze heeft net haar 35-jarig jubileum achter de rug... Ze wordt dit jaar zelf ook al 50. Dus of dat een mijlpaal is, is het natuurlijk ook wel een beetje.
1: Komt ze uit Deventer?
0: Dat weet je niet. En dat staat er ook niet bij. Dan gaan we wel even een keer googelen.
1: Ja.
0: Penny Lane Krebbers, onthoud die naam. En ze zit met, even kijken, één... Oh, dat is een hele grote band, joh.
1: Oh ja?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andere personen zit zij in die band. Nou, die zijn er zondag vanaf 4:00. De toegang is vrij. Dus ik zou zeggen, ga lekker kijken op de site van het Blues Café. En anders gewoon daar lekker vrij binnenlopen. En genieten van de muziek van dat moment.
1: Oh, ik zie het staan inderdaad.
0: Ja?
1: Nou, dat is grappig, want ik was bij Metallica Tribute Band. In de Silo in Deventer. Toen heb ik haar ontmoet, maar ik ken haar niet als zangeres. Maar,
0: nee.
1: Heel gezellig gepraat. Maar dat is zij dus.
0: Penny Lane.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt geniet.

Jan, dankjewel, zou ik zeggen. Succes en graag tot volgende week. We gaan luisteren nu naar een lekker bluesy nummer van Buddy Guy. Damn right, I've got the blues.

0: Ja, Buddy Guy was dat. Met ja, Damn Right, het... I've Got The Blues.
1: Ja, nou, dat heeft hij zeker in zijn botten. En overal in zijn bloed. Het stroomt er doorheen.
0: Ja.
1: Maar prachtig, deze man is inmiddels 90 jaar, speelt nog steeds muziek, zingt nog steeds.
0: Ja, wij keken even in zijn agenda, maar gewoon 9 september, 11 september, 12 september. Hoe doe je het?
1: Op die leeftijd. Maar ja, mooi. Weet je, dat onderschrijft wel weer wat ik altijd roep. Muziek houdt jong.
0: En voor hem is het waarschijnlijk net als ademen.

0: ik ja. ook. Hij is er heel vroeg mee begonnen.
1: Ja.
0: Hij was een inspiratiebron voor onder andere Jimi Hendrix, Eric Clapton en alle andere bekende bluesgitaristen uit de jaren 60.
1: Ja.
0: Dus ja, waar hebben we het dan over, zeg.
1: Ja,
0: hey.
1: Zeker.
0: Hij ademt muziek ja. en vooral dan ook de bluesmuziek. Oké, we gaan luisteren nog naar een nieuw liedje. Staat klaar? Ja.
2: Een minuutje.
0: Oh ja? Ja?
1: Oh, we moeten nog even een minuutje vol praten, hoor.
0: Oh ja, nou, jongen. Nou ja, weet je. Ja, we gaan gewoon zo meteen afsluiten. Want dit zit er alweer op. Het is ja. voorbij gevlogen.
1: Ja.
0: Die matinee van vanmiddag. Lorien, bedankt dat je er was.
1: Ja,
0: leuk,
1: was
0: gezellig. Tim, jij natuurlijk ook. Super bedankt voor je lekkere muziek. En het schuiven en alles wat erbij hoort voor de techniek van de radio. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Voor morgen gaan we het herhalen van 8 tot 10 uur.
1: Ja.
0: En voor de rest de hele week kun je terugluisteren op onze knop. Uitzending gemist van de radio. Website www.rtv-abelen.nl. Stuur een mailtje naar de redactie @rtv-abelen.nl als je iets te melden hebt voor het een of andere leuke evenement of nou ja, noem het allemaal maar op. Ik ga het allemaal niet verzinnen. Gewoon doen, sturen, dan kom je in een van onze programma's, kom je vast een keer voorbij. We gaan nu luisteren naar Labi Chiffre. Ik kan niet lezen. Labi Chiffre. It must be love. En ik hou nu gewoon mijn mond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag, 9 september, ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airportsprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
3: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: The Rewind of All Times.
4: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
6: Hey, yo, Jace.
7: Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
6: Say something to her. Holla at her.
7: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
8: You know what to do with that big fat butt.
9: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of...

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Wiggle van Jason Derulo en Snoop Dogg op plek 40 was dit. Welkom bij The Rewind of All Times. Daar zijn we alweer op aflevering 5. Mijn naam is Olaf Bos. En we zitten deze week op week 40, 2014. We gaan verder met nummer 39. En die stond 8 weken in de top 40 van 2014. Koala, Oliver Heldens, hoi nu.

Voila, van Oliver Heldens was dat. En het volgende nummer wat ik voor jullie klaar heb staan begon als een bootleg of remix, waar een materieel van Kanye West werd gebruikt. Het groeide uit tot een zelfstandige drum en bass track en werd Sigma's grote internationale doorbraak. Ik heb het over Sigma met Nobody to Love. Hoor je nu?

Sigma met Nobody to Love stond op plek 37 in de top 40 van 2014. We gaan verder met het volgende nummer en dat is op plek 32. Het volgende nummer was een van de drie nieuwe binnenkomers in de top 40 van die week. Alesso werkte samen met Tove Lo voor een grote melodische EDM-track. De single verscheen op 15 september 2014. Ik heb het over Heroes We Could Be van Alesso en Tove Lo.

Alesso en Tove Lo met Heroes We Could Be op plek 32. En we zitten in het jaar 2014 met de top 40, week 40. En daar zijn ook wat dingen gebeurd in dat jaar. Ik heb wat leuke feitjes opgezocht. En zoals voor de muziek is het Pharrell Williams scoorde een enorme hit met Happy. Instagram werd steeds populairder en had in 2014 al honderden miljoenen gebruikers. De ebola-uitbraak in West-Afrika groeide uit in 2014 tot een grote internationale gezondheidscrisis. Voor Nederland was het koning Willem-Alexander was in 2014 ongeveer een jaar koning. En ik kan er wel meer dingen op gaan noemen, maar dat gaan we nu even niet doen. We gaan naar muziek en dit keer gaan we naar Ariana Grande met Problem.

Don't van Ed Sheeran hoorde je net op plek 29. Zoals ik net ook vertelde, was Pharrell Williams een grote hit in 2014. En daarom gaan we die ook nu even draaien. Hier hoor je nu Pharrell Williams met Happy.

Pharrell Williams met Happy. Die stond niet in de top 40, maar wel een enorme hit in 2014. We gaan verder met het volgende nummer. En hoewel het inmiddels oktober was rond die tijd, stond Summer nog steeds in de lijst. Het nummer was een van de grootste hits van 2014 en stond 29 weken in de top 40. Ik heb het over Calvin Harris met Summer.

Cut Your Teeth van Kygo en Kyla LaGrange. Als ik het goed uitspreek. Die stond op plek 25. Het originele Cut Your Teeth was van Kyla LaGrange. Kygo maakte er een elektronische remix van. Die hielp bij zijn eerste grote internationale bekendheid. Het was bovendien Kygo's eerste Nederlandse top 40 hit. Het volgende nummer wat we gaan spelen is een heel mooi nummer, vind ik. Het is van Coldplay. En Coldplay sloeg met het nummer een opvallend elektronische richting in. Het is Coldplay. Met A Sky Full of Stars.

Maroon 5 met Animals hoorde je net op plek 21 in de top 40 van 2014. Het volgende nummer wat we klaar hebben staan is van Dotan. En Dotan, het nummer van Dotan was een van Dotans grote successen en kwam van zijn album Seven Layers. Het nummer bleef in totaal 25 weken in de top 40 staan. Hier hoor je Home.

Home van Dotan stond op plek 17 in het jaar 2014. En in het jaar 2014 zijn er ook wat dingen gebeurd. En heel veel veranderd natuurlijk. Zoals in 2014 bestond TikTok natuurlijk nog niet. En AirPods die kwamen pas jaren later. Ook games waren populair. Minecraft was bijvoorbeeld een enorme hit. En veel mensen waren uren bezig met bouwen, graven en monsters ontwijken. In de bioscoop kon je onder andere Interstellar, Guardians of the Galaxy en de Hunger Games Mockingjay bekijken. Maar er was natuurlijk ook serieus nieuws. In juli 2014 vond de ramp met vlucht MH17 plaats. Het vliegtuig werd boven Oekraïne neergeschoten en alle 298 inzittenden kwamen om. Het was een gebeurtenis die grote gevolgen had en veel mensen diep raakte. We gaan langzaam richting het einde van dit programma al. Maar ik heb nog een paar leuke nummertjes klaarstaan, zoals dit nummer. En dit is van Nico en Vince. Am I wrong?

En we gaan alweer naar het einde van dit programma van deze week. We gaan eindigen met een nummer van Calvin Harris en John Newman. Het stond op plek 1. Blame. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalasjnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De jongen verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag, 9 september, ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airportsprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Belgische Pelt zijn drie mannen, waaronder twee Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

warme liefde. Waai de wind, de stomme wind, zonder liefde, warme liefde. Wind de zee, de grijze zee, zonder liefde, warme liefde. Leidt het licht, het donker licht, en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad op 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad op 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
2: En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamy van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Een toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad op 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving...

Kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een